0: In de Vlaamse Ardennen is opgelost. Sinds 9:30 gisteravond zaten zo'n 10.000 gezinnen zonder stroom. In onder meer Oudenaarde, Kruisum, Horebeke, Zwalm en Markedal. Door een defect waren maar liefst 460 elektriciteitscabines in de regio uitgevallen. Dat was rond 11:30 weer opgelost, meldt netbeheerder Elia. En daarna is stap voor stap de stroom weer overal opgestart. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Voor wie al ter dood was veroordeeld, wordt de straf nu omgezet naar levenslang. De Libanese minister van Justitie, Adel Nassar, noemt de beslissing historisch. Volgens hem kunnen landen die ook al de doodstraf hebben afgeschaft, voortaan geen uitleveringsverzoeken van Libanon meer weigeren. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijdverloop ook niet eigenlijk. En ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht bij minstens 11 graden. De dag wordt zonnig en warm tot 33 graden. Ook donderdag en vrijdag zon en nog wat warmer, mogelijk tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Lokeren heeft opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het besmette paard wordt geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Er is ook geen behandeling of vaccin. De andere 87 paarden op de manege zijn getest en in isolatie geplaatst. Op diezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is niet gevaarlijk voor de mens. Vorige week raakte in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Noord-Korea heeft deze nacht zeker één ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft geen verdere details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse zee. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Muziekstreamingdienst Spotify komt met een label dat aangeeft of een artiest met AI gegenereerd is. Volledig fictieve artiesten zullen uit de aanbevelingen worden geweerd. De labels zijn vanaf volgende maand te zien op Spotify, op het artiestenprofiel, in de zoekfunctie en bij nummers in afspeellijsten. De melding heeft alleen te maken met de openbare identiteit van de artiest en dus niet met de manier waarop de muziek werd gemaakt, zegt Spotify. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Een verslag van de avondsessie door Simon van Glapeke.
1: Simon Verheerstraeten heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Verheerstraeten verscheen aan de start van de 100 meter finale, maar net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser. Langs de Belgische kant werd Yannis Sanson 11e in het verspringen. Eline Vekemans heeft zich in het polstok springen kunnen plaatsen voor de finale. En op de 400 meter stoot met Daniel Segers nog een landgenoot door naar de medaillestrijd.
0: In het tennis zijn Elise Mertens en Diana Schneider er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finales van het Canadees Open. Het Belgisch-Russische duo werd verslagen met 7-5 en 6-4 door de Slovaakse Teresa Mihalikova en de Britse Olivia Nichols. In het enkelspel werd Mertens vrijdag al uitgeschakeld in de derde ronde door de Japanse Naomi Osaka. De nacht is helder en zacht, het blijft minstens 11 graden. Daarna een dag met volop zon en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het dan gaan onweren. Meer op vrtnieuws.be.

0: of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Het is 4:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Op de Antwerpse ring, ter hoogte van Merksem, is gisteravond een gat ontstaan in het wegdek. In de richting van Gent zijn daardoor 3 rijstroken versperd. Er werd een dringende herstelling gevraagd. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe lang de herstelling zal duren en hoe zwaar de verkeershinder is. Noord-Korea heeft deze nacht zeker 1 ballistische raket afgevuurd vanaf zijn oostkust in de richting van de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het Japanse ministerie van Defensie zegt op sociale media dat de raket al was neergestort, maar geeft verder geen details. Noord-Korea beschuldigt Japan ervan dat het een oorlogszuchtige houding aanneemt, omdat Japan zijn militaire aanwezigheid in de Stille Oceaan aan het opschroeven is. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al een ballistische raket met kort bereik boven de Japanse Zee. In de Verenigde Staten worden operaties voor geslachtstransitie en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. De regering Trump zegt dat ze die zorg zal schrappen uit Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen. Ook de vergoeding voor puberteitsremmers wordt ingetrokken. De nieuwe regeling gaat in op 13 oktober. Mentale gezondheidszorg voor minderjarigen, ook transgenders, wordt nog wel vergoed. En minderjarigen die al met hormoontherapie zijn gestart, kunnen nog maximaal 6 maanden rekenen op een financiële tussenkomst. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS inperkt. Het hoofdpodium van Tomorrowland is vertrokken voor een reis naar Thailand, want ook daar vindt voor het eerst een Tomorrowland plaats. Een eerste grote lading van 114 containers wordt vanuit Boom via het kanaal van Willebroek naar de haven van Antwerpen gebracht. Vandaar gaat de lading verder naar Thailand. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Naar verwachting zijn eind september alle onderdelen in Thailand en kan daar de opbouw beginnen van het hoofdpodium. De eerste editie van het festival Tomorrowland in Thailand vindt plaats van 11 tot 13 december. Geen Champions League dit seizoen voor Union. De Brusselaars verloren bij het Noorse Bodo Glimt met 3-2 na verlengingen. Union speelde op dat moment nog met 10 na de uitsluiting van Camille van der Perre. Voor speler Rob Schoofs was het voor Union echt wel een gemiste kans.
1: Deze ploeg hadden we eigenlijk toch moeten aankunnen. En daarom is het wel een gemiste kans om er hier uit te gaan. Natuurlijk, je weet, je komt naar hier, dat is niet zo gemakkelijk. Maar dan de omstandigheden waren ook niet in ons voordeel hier. Het wedstrijd verloopt ook niet eigenlijk. En ja, goed, ik denk vooral vorige week hebben we toch wel een kans laten liggen om met een bonus naar hier te komen. En dan hadden we het misschien wel over de streep kunnen trekken.
0: Union bekert nu Europees verder in de Europa League. Veel zon vandaag en temperaturen tot 33 graden. De volgende dagen nog wat warmer, dan is tot 35 graden mogelijk. Zaterdag kan het gaan onweren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Colombia in Zuid-Amerika is het dodental na de aardbeving van eergisteren gestegen tot ruim 250. Gisteren werd nog een vrouw levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4, de zwaarste van deze eeuw in Colombia. In juni was er ook al een zware aardbeving in Venezuela, ook in Zuid-Amerika. Daar zijn intussen al 6.300 lichamen geborgen. In de gemeente Angie in de provincie Luik is gisteravond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 9:00 een oproep voor een bosbrand van toen al enkele honderden meters groot. 22 brandweerlui en 8 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. In de Oostenrijkse Alpen is een Duitse wandelaar omgekomen. Hij is wellicht van een rotswand gevallen. De 74-jarige man was als vermist opgegeven toen hij niet terugkeerde van zijn wandeling in het westen van Tirol. Een helikopter kon het lichaam tijdens de zoektocht lokaliseren bij een beek op 2300 meter hoogte. De politie denkt dat hij de gemarkeerde route niet volgde tijdens het afdalen en zo op alsmaar steiler terrein was terechtgekomen. Op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verheerstraat de 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg de finale van de 100 meter op een EK haalde. Simon van Glabeke.
1: Simon Verheerstraat heeft niet voor een tweede Belgische EK-medaille kunnen zorgen. Net als op het WK Indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verheerstraat moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats in de finale van de 100 meter. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djepnjemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
0: Janne Samson werd 11e in de finale van het verspringen met een sprong van 7,59 meter. Het goud ging naar een Griek die 8,44 meter sprong. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstok springen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter. Hij hoopt dat hij zal kunnen lopen, want hij liep net voor het EK tijdens een trainingskamp een spierscheurtje op. En de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo is dan toch getrouwd met zijn partner Georgina Rodriguez. Ze deden dat naar verluid in intieme kring met hun 5 kinderen in de buurt van de hoofdstad Lissabon. Op sociale media verscheen een foto waarop hun handen met een trouwring te zien zijn. Vorig weekend liep nog het gerucht dat de twee op het Portugese eiland Madeira zouden trouwen. Daar kwam een massa mensen op af, maar er bleek een onbekend koppel te trouwen. Het weer dan nog veel zon en temperaturen tot 30 graden. De komende dagen nog warmer tot 34 graden op vrijdag. Meer op vrtnieuws.be.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Bedrijven moeten hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert vanaf vandaag nieuwe regels in waardoor bedrijven verplicht worden om meer gerecycleerde materialen te gebruiken of alternatieven te zoeken, zegt de werkgeversorganisatie VBO.
7: Die verordening komt er eigenlijk vanuit de Green Deal. Dat is eigenlijk een wetgeving die enkele jaren geleden vanuit de Europese Commissie is gekomen om eigenlijk een stuk de verpakkingswereld een stuk te verduurzamen. Dus er is nog altijd wel wat verpakkingsafval. Verpakking heeft natuurlijk zijn functie, maar dus de Europese Commissie tracht op die manier de impact een stuk te verlagen.
6: Niet alle regels gelden exact vanaf vandaag. De aanpassingen worden in stappen ingevoerd. Op de Antwerpse ring ter hoogte van Merksem is het gat in het wegdek hersteld dat er gisteravond is ontstaan. In de richting van Gent kon je daardoor een tijd niet over 3 rijstroken rijden. Afgelopen nacht is alles hersteld. De verkeershinder is voorbij. In Colombia in Zuid-Amerika zijn al ruim 250 mensen gestorven sinds de aardbeving van eergisteren. Gisteren werd een vrouw nog levend van onder het puin gehaald. De aardbeving had een kracht van 7,4 en dat is de zwaarste van deze eeuw in Colombia. En op het EK Atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Het was de eerste keer dat een Belg die finale op een EK haalde. En Simon van Glabbeke keek mee.
8: Net als op het WK indoor in maart werd hij afgeremd door krampen in zijn kuiten. Verherstraeten moest nog voor halfweg wedstrijdgas terugnemen en hij bolde uit naar de 8e en laatste plaats. In een andere sprintfinale, die van de 100 meter hoorde, eindigde Janna Djibnemek als 7e in een razendspannende wedstrijd. Het verschil tussen de eerste en de tweede plaats was amper 1/1000ste van een seconde, in het voordeel van de Nederlandse Nadine Visser.
6: Jannie Samson werd 11e in de finale van het verspringen. Eline Vekemans heeft zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen en Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter in Birmingham. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden, morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KBC. Beweegt met je mee.
4: Sst, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Lager. En luider tot. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Hef van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2+.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.

0: Charlotte Krul.
1: Vanavond is er de gedeeltelijke zonsverduistering. En 7:15 is het hoogtepunt. Dan bedekt de maan 90% van de zon. Zo'n grote zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. De Volkssterrenwacht in Gent legt uit wat de beste plaats is om te kijken.
2: Je hebt eigenlijk een vrij zicht op de horizon nodig. Westelijk, ja, en noordwestelijk bij zonsondergang. Als je een ideaal plaatje wilt nemen, er zijn tal van goede websites die eigenlijk in jouw regio een mooi plaatje aangeven. Eén daarvan is Sunset Atlas. Daar kan je eigenlijk heel makkelijk in- en uitzoomen op jouw regio en zo jouw plaatje bepalen.
1: In het noorden en noordoosten van Spanje, IJsland en Groenland zal je een totale zonsverduistering kunnen zien. Vanaf vandaag moeten bedrijven hun wegwerpverpakkingen stap voor stap milieuvriendelijker maken. De Europese Unie voert nieuwe regels in, zegt werkgeversorganisatie VBO.
3: Verpakkingen een stuk beter recycleerbaar moeten zijn. Daarnaast is ook de bedoeling dat overbodige verpakking een stuk verminderd wordt. Denk aan een heel klein product in een heel grote verpakking. Eigenlijk daar is de bedoeling om die lege ruimte een stuk te verminderen. En dan nog een ander voorbeeld is in fastfood en takeawayzaken zullen consumenten ook toegelaten worden om hun eigen voedselverpakking mee te brengen.
1: De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld om terug te keren na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten info hadden waaruit bleek dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten heeft opgevolgd en dat hij wel vaker bedreigingen krijgt.
4: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
1: En Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om te wisselen van vliegtuig. En op het EK atletiek in Birmingham is Simon Verherstraeten 8e geëindigd in de finale van de 100 meter. Jan Lanjip Niemek werd 7e in de finale van de 100 meter horde bij de vrouwen. Janny Samson 11e in de verspringfinale. Ilien Vekemans plaatste zich voor de finale van het polstokspringen. En Daniel Segers mag naar de finale van de 400 meter in Birmingham. Het is zonnig en zeer warm vandaag. Hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. M&M.
5: Robin Keijers. Een heel goedemorgen. Kijk eens op je klok. Ja, 7:02. En je bent wakker.

0: Olivia Rodrigo, 5 over 7. Good for you.
1: For you, I guess you moved on really easily.
2: Robin Keijaert.
0: Ah, goedemorgen, liefste vrienden. Wakker worden, net zoals deze zeehond. Kan soms toch wat pikken, zeker zo in het midden van de week als het woensdag is. Vind ik het altijd wat moeilijker om op te staan. Het is vandaag Eclipsdag. Je gaat het de hele dag horen, van alle kanten. Bereid je er al op voor, dat is oké. Okay. Ja, het gebeurt ook maar 1 keer om de zoveel jaar natuurlijk. En de vraag van vandaag is natuurlijk... En heb je je brilletje al? Dag Louis van de Regie, goedemorgen.
3: Goedemorgen Robin.
0: Heb jij je brilletje al?
3: Ik heb er eentje.
0: Ja, proficiat.
3: Dank u.
0: Heb je het al eens getest?
3: Ja, en je ziet werkelijk geen hol.
0: Nee, niets. Dus je denkt dan eerst, oei, mijn brilletje is kapot.
3: Ja, maar ja, dat is gewoon een plastiekje, dus dan denk je, hè? Huh?
0: Ja, dat is perfect normaal, mensen. Geen paniek.
3: Dan moet je daar eens mee naar de zon zelf kijken en plots is ze daar.
0: Ja, voilà. Dus we gaan zo meteen bellen met Jacotte Brokke trouwens. Weergodin, die alles weet.
3: Zou zij al een brilletje hebben?
0: Ja, natuurlijk. Die heeft volgens mij al 6 maanden zo'n brilletje. Dat is iemand die vooruit denkt. Die weet er alles van eclipsen. Hoe je best kijkt, waar je best kijkt, wanneer je best kijkt. Ik heb ook iets gelezen over de vallende sterren. Dat er heel veel meer vallende sterren zouden zijn tijdens die eclips. Of door de eclips.
3: Persoïden.
0: Ja, persoïden.
3: Zoiets.
0: Ik durfde het woord niet uitspreken, omdat ik dacht, ik had het verkeerd uitspreken.
3: Oh, ik heb het ongetwijfeld ook verkeerd uitgesproken.
0: Inderdaad. Iemand van de technische dienst komt ook even binnen.
3: Ah, omdat je eruit ziet als een smurf op de streaming.
0: Leuk. Als je meekijkt via VRT Max, kan je zien dat ik inderdaad een beetje blauwer ben dan anders. Maar goed, blauw of niet.
3: Wat zegt u, meneer?
0: Ah ja.
3: Nee, niks. Ah ja, u bent op de radio, maar dat is niet erg.
0: Ah... Ja, kom maar even goedemorgen zeggen nu, meneer. Ja, dat moet nu. Nu moeten we even tegen...
3: Hij hoort u niet, zegt u. Maar u mag even naar de studio gaan.
0: Ja kom maar even binnen. Ja, tuurlijk.
3: Geen enkel probleem. Dat is gezellig. Vooral niet op de radio live.
0: U mag hier aan de micro komen staan. Geen enkel probleem. Goedemorgen, dag meneer.
4: Hey Robin, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Ja, ik was live op de radio blijkbaar.
0: Ik zie eruit als een smurf, blijkbaar in de stream.
4: Ja, dat kom ik oplossen.
0: Jij gaat dat fixen?
4: Ja.
0: Dan krijg je van mij een applaus. Heeft u eclipsbrilletje al, meneer?
4: Nee, spijtig, hè. Mijn kinderen ook niet.
0: Ah, je hebt er geen.
4: Van indirect moeten kijken.
0: Ah, dat is
3: niet spijtig. Doen, hè. Nee. Nooit in de zon kijken. Hè.
0: Indirect, zei je.
3: Ah, oké. Okay.
0: Indirect. Nee, de zon kijken. Oké, okay. Ik wens u daar veel succes mee. Ja, sorry, we hebben er ook geen meer.
4: Nee.
0: We hebben niks niet meer. Nee, het spijt mij. Sorry, die komt er nu zo vast gooien. Ja,
4: dan weet ik niet of ik het ga kunnen oplossen.
0: Ah, de blauwe stream. Ja, dat zal toch moeten. Wordt dat toch voor betaald? Ja, voilà. Hier is Shakira met Dai Dai. Voilà, beste vrienden. De woensdag is begonnen.

0: Die van Shakira en Burna Boy. De teamsong van het WK voetbal. Ook nog wat voetbalnieuws dat gebeurd is. Ai ja, van de supporters van Union. Beetje lastig, hè. Ze hebben verloren tegen Bodo Glimt met 3-2 diep in de verlengingen. 118e minuut kregen ze die 3-2 tegen. Dus ze zijn uitgeschakeld voor de Champions League. Dan nog nieuws over Romelu Lukaku. Ook die is op weg naar Turkije, naar Fenerbahçe. Die hebben een akkoord gevonden met Napoli over zijn transfer. Dus veel Anderlecht-fans die denken, tju, spijtig dat Big Rom nog niet terug naar huis komt. Ah wel. Los van dat gevoetbal... Is het ook gewoon woensdag? Is het ook gewoon pokkenvroeg? En is het vakantie? Dus als je nu moet gaan werken, kan dat pikken, kan dat pijn doen. Maar ik heb iets voor jou. Een medicijn dat werkt bij moeilijke dagen, bij momenten dat je een kleine boost nodig hebt. En het werkt eigenlijk vanaf moment 1, vanaf de eerste seconde. Het komt nu je richting uit. Voilà. Dan voel je je bloed al iets sneller stromen. En nu? Nu zijn we wakker. Wat gaan we doen?
1: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Zeker weten. Zet hem hard, Gigi D'Agostino. L'amour toujours. En ik zie er niet langer uit als een smurf op de stream. Dankjewel meneer van de technische dienst. Goedemorgen.

0: Veel leuke berichten in de app. Tom zegt, thanks Robbie. Merci Tommy. Meteen in vorm, zalig. Sandy die zegt, dat is toch de enige plaats die iedereen meteen wakker doet worden. Ja, dat is zeker het geval bij Marian. Dag Marian.
1: Goedemorgen Robin.
0: Ja, er is iets met L'Amour Toujours. En het lied dat we net hoorden. En met jouw ochtendritueel, hè?
1: Ah ja, dat klopt. Dat is mijn wekkertoon op mijn gsm.
0: Amai. En is het echt van het begin van het liedje? Dat dat echt zo met die epische intro ook begint?
1: Ja, effectief.
0: Amai, dus jij ligt rustig zo wat te snoezen. Snurkje, Marian?
1: Ja, dat klopt. En beetje... dan is het soms wel een keer verschieten als je goed aan het slapen bent.
0: Ah ja, zo. En dan dit. En dat je denkt, ja, nog een keer aan mijn dag beginnen. Ik kan me voorstellen dat je wel meteen, dat je meteen helemaal klaar wakker bent. Klopt dat?
1: Dat klopt, effectief.
0: Ja, wat je wel soms hebt, ik had dat toch als ik liedjes als mijn wekkertoon zette, ja, dat ik die beu geraakte door dat elke dag opnieuw te horen.
1: Ah, oh, niet bij mij is dat niet. Ik denk dat dat ondertussen 3 jaar is dat ik die als wekkertoon heb. Dus,
0: zalig. Dus dat is 3 jaar. Dat is meer dan 1000 dagen eigenlijk lang dat je elke ochtend wakker wordt met L'Amour Toujours.
1: Inderdaad.
0: Marian, je klinkt als een gigantisch vrolijk persoon. Dus ik denk dat dat de remedie is als mensen het moeilijk hebben om 's ochtends op te staan. Merci voor
1: ja,
0: de tip.
1: Ja, maar dat klopt. Dat
0: en
1: klopt.
0: Ik wens u een hele fijne dag.
1: Nog een keer draaien, hè, anders Robin.
0: Nog een keer.
1: Ja, zo... ja, je bent dat toch gewoon,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ik weet het. Maar dat mag, nee, mag ik 's ochtends niet doen. Mag ik 's ochtends niet doen.
1: Eén keer.
0: Oh, dat is niet zo slim, hè. Met de reclame ook.
1: Je kunt het niet verstaan, hè. Dus,
0: Ja. Nog een keer. Gewoon, waarom niet? Ja, sorry hè, voor de bazen, maar het was Marianne dat... Allee, moest van Marianne, hè. Zullen we dan straks met een jobstudent bellen? Is het goed, Marianne?
1: Dat is heel goed.
0: Oké. Okay. Merci.

0: Zalig liedje. Helemaal niet erg dat het herhaald wordt. Merci, Lucia. Shirin zegt, ik weet dat het Robin is als ik dit liedje hoor. Oké, voilà, twee keer is voldoende. Nore, ben je er al?
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Even reclame, Nore. 10 secondjes, wacht, hè.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken, 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen, ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
0: Zing maar mee, Nore. Of la la la kan ook, hè. La la la la la. Hey, goed, Nore. Ferm, ferm. Moet je zingen tijdens je job of niet?
1: Nee.
0: Nee, oké. Dat is al een kleine tip. Ik heb gisteren, Louis heeft mij de tip gegeven, je moet specifiekere vragen stellen.
3: Ja, je stelt vragen over wat is je loon of hoe laat begin je, maar dat is allemaal, dat zegt niets.
0: Dat is te algemeen, dus ik moet meer niche vragen stellen.
3: Ah, ja, bijvoorbeeld, werk je met een scherm?
0: Oké, okay, voilà. Start de klok, binnen de minuut raad ik jouw job. Nore, werk je met een scherm?
1: Jawel.
0: Ja, maar nee, wacht. Ja, maar zo gaan we niet beginnen, hè. Allee, 1 minuut de tijd om jouw job te raden. Nore, ben je gefocust?
1: Ja, ik ben gefocust.
0: Allee. Werk je met een scherm, ja of nee?
1: Ja, ik werk met een scherm.
0: Oké, werk je met computers?
1: Nee.
0: Niet met computers, wel met een scherm. Is het een job waarvan je moet zweten?
1: Ja, soms wel.
0: En van de fysieke arbeid of van de stress?
1: Van beide.
0: Van beide. Moet je dingen opheffen, Nore?
1: Geen dingen, maar ja, opheffen wel.
0: Geen dingen, maar opheffen. Moet je mensen opheffen?
1: Ja, soms.
0: Wacht, mensen opheffen met een scherm. Is het een zorgende job, Nore?
1: Ja, het is een zorgende job.
0: Het is een zorgende job. Zijn het, is het een specifiek soort mensen dat je moet opheffen? Oudere mensen bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is afhankelijk.
0: Afhankelijk. Is het een werk je in een ziekenhuis ergens?
1: Nee.
0: Kan je een pannenkoek eten in de cafetaria van waar je werkt?
1: Nee.
0: Nee. Ja, die laatste vraag was weer niet zo... Ja, was niet zo top, hè.
3: Ik vind dat je fantastische vragen hebt gesteld.
0: Dank u. Ja, ik zit in een bepaalde piste, maar ik denk dat ik een beetje last heb waar ze bij de mol ook vaak last van hebben. Tunnelvisie. Ik hoorde meteen mensen opheffen. Ik dacht, ja, die verzorgt mensen. Die werkt in zo'n een oudere tehuis om mensen te verzorgen en die op te heffen en zo. Maar dat is misschien niet helemaal goed. Maar, wacht, wat kan je nog verzorgen? Ah, misschien zijn het kleine mensen dat je moet opheffen. In een kinderdagverblijf of zo.
3: Nee, ze zei dat het varieert.
0: Varieert.
3: Sorry,
0: nee,
3: ben je aan het helpen?
0: Nee, maar. Ja, maar
3: omdat het echt voor de hand liggend is, vind ik.
0: Met de info die ik nu heb?
3: 100%, kom aan.
0: Mensen opheffen. En het varieert welke soort mensen.
3: En geen pannenkoeken.
0: En je kan er geen pannenkoeken eten. Dus we zitten niet in een oudere tehuis of zo, hè.
1: Mag ik nog een tipje geven?
0: Ja,
1: ik
0: moet
1: ook niet altijd... Ik moet ook niet altijd mensen opheffen.
0: Het is een goede tip. Wacht. In welke sector is dat? Je werkt wel met mensen. Er zijn klanten in die plek.
1: Ja. Ik denk dat ik pak... 2 van de 17 keer iemand moet opheffen.
0: 2 van de 17 keer?
1: Maar dat varieert heel hard.
0: Maar is het altijd 17 of is dat ook een willekeurig getal, Nore?
1: Dat varieert ook heel hard.
0: Dat varieert ook. Oké, Nore, ik ga het gewoon zeggen. Volgens mij werk jij in een fitness.
1: Nee.
3: Allee, Robin.
0: Ja, zeg het maar. Wat doe je?
1: Ik werk als zorgkundige in de thuiszorg.
0: Ah, thuis. Ah, shit. Ik zat er zo dichtbij. Ik zat echt op het goede spoor en dan ben ik er helemaal vanaf gegaan. Ah, leuk.
1: Ja, te ver.
0: Oké, perfect. Ja. En 17. Ga je soms bij 17 mensen langs?
1: Ja. Dat varieert heel hard, hoor. 's ochtends, meestal is dat zo tussen de 15 à 20 mensen in de voormiddag. En dan s'avonds, allee, toch op mijn ronde. De rondes, alle rondes zijn heel verschillend.
0: Okay.
1: En s'avonds zijn dat er ook wel rond de 15.
0: Amai, maar ik wist niet dat je dat als jobstudent mocht doen. Moet je niet zo'n hele cursus daarvoor gevolgd hebben en zo?
1: ik studeer verpleegkunde. En na een jaar dat je verpleegkunde gestudeerd hebt, mag je als verpleegkundige werken. Mm-hmm. Ja, dus vandaar dat ik daarin werk nu. En dat is superleuk, want ja, ik vind dat super tof.
0: Oké. Zalig. Is er zo een persoon waar dat je langs gaat dat je denkt, ah, ik kijk er al naar uit om die te zien?
1: Ja, ze zijn er wel.
0: Ja, je mocht niet
1: voortrekken. Maar ik zie ze allemaal heel graag.
0: Dat is zeer professioneel. Noren, dankjewel. Ik vond het heel tof om even met jou te babbelen. En heel veel succes vandaag. En doe ze allemaal de groeten
1: dankjewel.
0: Van mij.
1: Ja, dat is goed.
0: Yo.

0: gaat me lukken, sowieso. Kan niet anders. Daar raad ik het, die jobstudent. Als jij een jobstudent bent en je denkt, mijn job raad je nooit, stuur gerust jobstudent in de app van M&M. Misschien horen we elkaar morgen. Even kijken, op de weg op de E40 richting de kust is er 20 minuten file tussen Brugge en Lochem. Door een ongeval is er maar één rijstrook vrij. Ook de oprit is afgesloten. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 zijn voorbij Zemst twee rijstroken versperd door een defecte vrachtwagen. Op de Antwerpse ring richting Gent 3 kwartier vertragen tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. Op de E40 van Gent naar Brussel zijn voorbij Ternat 2 rijstroken versperd door een ongeval. Het is toch de moeite, zelfs in de vakantie. Echt best druk daar op de weg, hoor. Charlotte, een zeer goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Robin.
0: Jij hebt de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ja, vanavond rond 19:15 is er eindelijk die zonsverduistering. Hè. Als je gaat kijken, dan kan je via de website Sunset Atlas de plaatsen in je buurt zoeken met de beste zichtbaarheid. De Europese Unie voert vanaf vandaag stapje voor stapje nieuwe regels in voor wegwerpverpakkingen. Kleine sauzenzakjes zullen beperkt worden, kleine flesjes voor doucheschuim op hotel ook bijvoorbeeld en plastic zakjes voor fruit en groenten. En voetballer Cristiano Ronaldo is getrouwd met Georgina Rodriguez in intieme kring met hun 5 kinderen en in de buurt van de Portugese hoofdstad Lissabon.
0: Ach, dat is wel ferm, die Sunset Atlas. Ik was aan het luisteren, hoor, van Cristiano Ronaldo. Ik heb het allemaal gehoord, hey, Charlotte. Maar ik zie hier inderdaad, dat is wel gemakkelijk, dat zie je gewoon waar dat je kan gaan kijken naar de zonsondergang.
1: Ja, heel handig.
0: Sunset Atlas. Charlotte, je zit toch vol wijsheden eigenlijk. Het weer dan vandaag?
1: Zonnig en zeer warm. Vandaag hier en daar tot 33 graden. En morgen en vrijdag puffen tot 35 graden.
0: Ja, dat is de moeite. Ja. Het beste nieuws, dat is toch vaak goed nieuws. Dat is natuurlijk soms moeilijker te vinden in de kranten. Ja, je leest daar vaak het slechtere nieuws en zo. Maar wij doen ons uiterste best om jou elke dag een goed nieuwsje voor te schotelen. En vandaag komt dat van Marleen. Dag Marleen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marleen. Je bent waanzinnig vrolijk, goed gemutst. En dat heeft alles te maken met de prestatie die jij in jouw koor geleverd hebt. Je bent koordirigent van jeugdkoor Waalrand. En jullie hebben iets straf gedaan. Heel straf. Vertel eens.
2: Ja, wij zijn de afgelopen week naar Zweden getrokken met 70 koorzangers. En wij hebben daar deelgenomen aan de World Choir Games. Dat is eigenlijk de Olympische Spelen voor koren, zeg maar. En wij hebben daar deelgenomen in 2 verschillende disciplines, in 2 categorieën. En wij hebben die alle 2 gewonnen. Dus wij mogen ons wereldkampioen voor dit jaar noemen in de reeks jeugdkoren en de reeks Musica Sacra.
0: Ah, alsjeblieft. In de reeks Musica Sacra ook al. Marleen, dat is toch straf? Ja. Ik spreek met een wereldkampioen. Dat is echt ongelooflijk. Dus dan hebben jullie echt teams van overal verslaan, toch? Kan je zo wat voorbeelden geven van landen die jullie in de pan hebben gehakt?
2: China. Dat waren heel veel koren uit China. Ja. Die zijn heel gedisciplineerd en heel goed getraind. Mm-hmm. We hebben Canada, maar ook veel Europese koren. Denemarken, Zweden was er natuurlijk zelf ook. Tsjechië. Voilà.
0: Juist, zalig. Oké, en hoe gaat zo'n wedstrijd dan in zijn werk? Is dat met verschillende rondes of hoe moet ik dat zien?
2: Eigenlijk bereid je je voor met een programma van 15 à 20 minuten. Daar zijn bepaalde regels aan verbonden, welk soort muziek in het programma moet zitten. En dan zing je dan voor een 7-koppige jury, ook een heel internationale jury. En zij waarderen jouw optreden op hoe mooi het gezongen is, vocaal gezien, technisch dan, hoe goed je alle noten juist getroffen hebt, hoe artistiek zij het optreden vinden, hoe goed jij trouw bent aan wat de componist bedoeld heeft met de partituur. Dus eigenlijk geven zij over heel veel categorieën, over heel veel dingen verschillende punten en dat tellen ze op. Voilà.
0: Oké, top.
2: De meeste punten hebt, dan win je.
0: Voilà. Zo is het vaak met de meeste punten dat je dan wint. Maar Marleen, ik vroeg mij af, voor de mensen die niet weten wat voor soort muziek dat jullie brengen, kan je dat een beetje omschrijven?
2: Ja, dat is heel lastig voor mensen die niet zo goed weten wat koormuziek kan zijn. Mm-hmm. Wij zingen eigenlijk muziek van heel veel hedendaagse dingen, maar dat is dan niet popmuziek of zo. Soms doen we dat wel, een poplied dat bewerkt wordt voor koor. Maar dat zijn eigenlijk werken die geschreven worden specifiek voor koor, voor verschillende stemmen die samen zingen. We hadden nu een werk bijvoorbeeld van een Maleisische componist. Een Maleisisch werk dat dan een beetje gebaseerd is op hun folklore, plantje, maar we hebben ook op een gedicht van William Blake gezongen, van een Zweedse componist. We hebben ook een Vlaams werk gezongen, dus ja.
0: Van alles. Marleen, ja. Dus ik wil u niet on the spot zetten, zo om 36 over 7, maar kan je zo niet zo'n klein stukje voorzingen dat we een idee hebben, hè? Bij M&M dat we een idee hebben, zo'n mini stukje.
2: Nee, dat gaat niet, want ik ben één persoon en wij zingen met 70 mensen in verschillende stemmen, dus er klinken 8 verschillende melodieën door elkaar. Ik kan dat niet...
0: Ik ben er ook, hè, Marleen. Ik kan ook een sol doen, hè. La. En op zich, dan... Allez.
2: Ach, heel mooi. Jij mag komen zingen.
0: Bij de wereldkampioenen. Dankjewel, Marleen, voor het compliment. En sowieso, waanzinnige proficiat, de wereldkampioen, dat is niet niets. Geniet er nog van en doe heel veel groeten aan alle mensen van het koor.
2: Ja, dat zal ik zeker doen. Dankjewel.
0: Toppie, salut.

0: Ja, vanavond gaat het gebeuren. De zonsverduistering, de eclips. Heel veel berichtjes die binnenkomen in de app. Want daarnet in het nieuws zei Charlotte al een handige tip voor een handige site waar je dus heel goed kan zien wat goede plekken in jouw buurt zijn om de eclips mee te maken. Sunset Atlas, zo heet de site. Maar wat is nog beter dan Sunset Atlas? Ja, Jacob Brokke natuurlijk. Dat is de weergodin, de weerexpert. Die weet alles over eclipsen. Die heeft ongetwijfeld al 8 maanden of zo zo'n brilletje gekocht, denk ik. En we gaan zo meteen even met haar bellen. Om nu eens te horen waar we precies op moeten letten. Wanneer het exact begint. Of er erna nog leuke dingen te zien vallen. Dat is allemaal voor straks na Nelly Furtado.
1: In Nederland.
2: Doeg.
1: Italië.
2: Ciao.
1: Frankrijk.
2: Salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met Easy Park op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met Easy Park. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
4: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL.

0: Nelly Furtado en Timbaland met Promiscuous. Het is exact 7:15.
1: Robin Keijaert.
0: Vanavond komt hij eraan, de eclipse, voor de eerste keer sinds 1999. Toen was ik 5, ik herinner mij dat zo nog. Iedereen werd zot. En ja, dat is vandaag opnieuw zo. Iedereen wordt zot, maar hoe pak je het best aan? Ja, waar kijk je? Hoe kijk je? Iemand met alle antwoorden, dat is weer vrouw Jacot Brokke. Goedemorgen, Jacot.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo. Voor mensen die helemaal niet mee zijn, of nog niet goed weten wat er gaat gebeuren, vertel eens vanavond, wat gaat er exact gebeuren met die eclipse?
2: Wel, dus je weet, de maan draait rond de aarde en wij draaien met de aarde rond de zon.
0: Check.
2: En vannacht, of vanavond liever, gaat die maan exact tussen de zon en de aarde staan. Dus gaat die eigenlijk helemaal blokkeren, verduisteren als het ware. Nu, dat gebeurt 100% in een hele smalle strook van de aarde. Mm-hmm. Van Groenland over IJsland over Spanje. Wij liggen daar een heel klein beetje buiten, dus wij gaan geen perfecte overlapping zien, maar wel, ja, een goede 90%, wat dus extreem veel is en zeer uitzonderlijk.
0: Oké. En dus het beste uur om te kijken, want ik lees overal 7:15, maar is het ook niet goed om al iets beter, al iets vroeger klaar te zitten? Dat is gelijk bij voetbal, hè, dat je niet pas begint te kijken vanaf de verlengingen.
2: Nee. Inderdaad. Het is een echt evenement, mag je ervan maken. Hè? Dus ga zeker al om 7:00 ergens klaar zitten, want om 7:18 begint die eclipse. Dan ga je al een beetje de maan voor de zon zien schuiven. En het echte hoogtepunt is er om 7:45. Maar dan schuift die maan nog verder weg. Dus het blijft ook nog duren tot 8:55. Dus het is echt, het is zoals een film eigenlijk. Het is een goede 2 uur mag je er naar kijken.
0: Ja, en dan, ik spring al even vooruit. Dus na de eclipse, dan heb ik nu iets gehoord over de Perseïden. Ik durf het niet goed uitspreken, maar ik kan het niet goed uitspreken. Maar wat is dat precies?
2: Dat is een meteorenzwerm die passeert ongeveer elk jaar rond deze tijd van het jaar. Mm-hmm. En daarbij kan je tot 50 vallende sterren zien per uur. Dus dat zijn ontzettend veel vallende sterren die je kan zien vanavond en vannacht. Dus 8:55, dan zitten we al bijna aan zonsondergang.
0: Okay.
2: Dus blijf gewoon nog even kijken en genieten van het spektakel.
0: Amai! Oké. Dus echt allemaal meteoren die dan door de lucht gaan flitsen en zo, en vallende sterren. Zalig.
2: Ja, en het mooie is, je kan...
0: Ja, daar is meteor even. Ja,
2: je kan ook sommige vallende sterren gaan zo een klein groene schijn hebben.
0: Oh.
2: Omdat die interageren met de atomen in de lucht en zo. Dus dat kan zeer spectaculair zijn. En wat er nog is, dat is eigenlijk deze ochtend al begonnen. Als je er vroeg bij was deze ochtend. Er is ook een prachtige planetenparade die nu zichtbaar is van 6 planeten. Je kan ze wel niet allemaal met het blote oog zien. Dus je hebt voor sommigen wel een verrekijker of een telescoop nodig. Maar we zien vannacht en ook deze ochtend was dat al, zien we op een rijtje Neptunus, Saturnus, Uranus, Mars, Mercurius en Jupiter.
0: Dus het is... Maar jongens, toch echt waar? We zijn verwend. De astrologen, die worden toch allemaal zot? Die mensen met hun telescopen. Schitterend. Oké, dan de beste plek om te kijken. Dat is, je hebt daar natuurlijk dus die site Sunset Atlas, dat je plekken kan zoeken met goede zonsondergangen. Maar mensen die in de stad wonen, wat doen die best?
2: Ja, je wil zo ver mogelijk kunnen kijken. Want we zitten natuurlijk al naar het einde van de dag. Dus de zon die zit redelijk laag.
0: Mm-hmm.
2: Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is op hoogte gaan kijken. Dus bijvoorbeeld in Antwerpen wordt er van alles in het Mas georganiseerd. Waar je dus bovenop het dak van het Mas kan gaan kijken.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn zeker nog plaatsen, dakterrassen, dat soort dingen zijn ideaal in de stad.
0: Oké. Waar ga je zelf kijken, Jacot?
2: Wel, ik heb die site ook eens geopend en eens gekeken bij mij in Lokeren waar hier de beste plekken zijn om ver te kijken. Dus ik ga denk ik ergens in het Molsbroek gaan zoeken naar een plek waar ik echt heel ver, dat is een natuurdomein hier, waar we heel ver kunnen uitkijken.
0: Zalig, dankjewel Jacot voor alle info. Het is dus wel echt een moeite, want ja, de volgende keer is in 2082 of wat was het?
2: Ja, de volgende volledige is 2090.
0: Oh.
2: Ik weet niet, ik ga dan 97 zijn. Dus
0: nee.
2: Ik denk niet dat ik dat ga halen.
0: Nee, ik ook niet.
2: Maar volgend jaar hebben we ook al een hele mooie. Die is natuurlijk minder spectaculair dan deze. Maar op 2 augustus 27 hebben we, denk ongeveer de helft van de zon gaat verduisterd zijn.
0: Nee, daar doen we het niet voor. Sorry, Jacot. Het is vandaag planetenparade. De Perseïden zijn erbij. Meteoren in de lucht. Tonight is the night. Heb je je eclipsebrilletje?
2: Ik heb een eclipsebril.
0: Ah, goed gedaan.
2: Ja, goed gedaan. Al heel lang eentje.
0: Ja. Dat wist ik. Ik wist dat je daar goed voorbereid ging zijn. Jacot, dankjewel. En een fijne dag, hè.
2: Ja, jij ook. Bye-bye.
0: Bye-bye. Alright, als je aan het luisteren bent en je wil even delen waar jij vanavond gaat

Taste van Sabrina Carpenter. Veel mensen die naar die eclipse gaan kijken vanavond. M&M. Mario zegt, ik ben nog in het zuiden van Frankrijk. Ik heb mijn fototoestel bij met speciale filter en statief om prachtige foto's te nemen. En Tamara die gaat aan de zee kijken. Ja, ook een heel goed uitzicht daar. Dit is Damiano David met Next Summer.

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonde schap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow,
1: Tamagotchi.
0: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: SO, omdat elke rit telt.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Een heel goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
6: Met Charlotte Krul.
8: Vanavond is de gedeeltelijke zonsverduistering. En 8:15 is het hoogtepunt. Dan bedekt de maan 90% van de zon. Zo'n grote zonsverduistering was er in ons land niet meer sinds 1999. Het effect van de verduistering zal je zeker merken, zegt de volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.
9: Observeer je omgeving. Je zal echt merken dat alles donkerder wordt uiteraard. Verduisterd zal worden, niet volledig weliswaar. Ook de temperatuur zal enkele graden dalen. Dus ook jouw omgeving zal tijdelijk even veranderen.
8: In het noorden en noordoosten van Spanje, op de Balearen, IJsland en Groenland kan je een totale zonsverduistering zien. In Brecht, in de provincie Antwerpen, is een vrouw van 96 verdronken in het kanaal Dessel-Schoten. Ze zat in een rolstoelfiets. De begeleidster die met de fiets reed, raakte van het jaagpad in het kanaal. Zij kon nog gered worden, maar de bejaarde vrouw niet. Vanaf vandaag moeten bedrijven in de Europese Unie hun wegwerpverpakkingen milieuvriendelijker maken. Zo komen er op termijn beperkingen op het eenmalig gebruik van plastic, zoals zakjes voor sauzen, fruit en groenten en zeepflesjes in hotels. Afvalrestaurants moeten klanten volgend jaar toelaten hun eigen verpakkingen mee te brengen. En tegen 2028 moeten alle takeaway-verpakkingen volledig recycleerbaar zijn. Veel bedrijven moeten dus aanpassingen doen, ze waren er al op voorbereid, maar toch zijn er nog onduidelijkheden, zegt het VBO, de werkgeversorganisatie.
10: Veel bedrijven zijn daar wel al enkele maanden of zelfs jaren intensief mee bezig geweest, aangezien dit wel een verordening is die de verpakkingswereld een stuk doet verschuiven. Maar er bestaan ook nog heel wat onzekerheden en onduidelijkheden in interpretatie. Dus dat zijn ook aspecten waar dan bedrijven nog een stuk wachten alvorens daar verdere stappen in te kunnen ondernemen.
8: De Amerikaanse president Trump bevestigt dat hij vorige maand in het geheim van vliegtuig is gewisseld om terug te keren na de NAVO-top in Turkije. Amerikaanse media schreven gisteren dat de veiligheidsdiensten info hadden waaruit bleek dat Iran van plan zou geweest zijn om het vliegtuig van de president aan te vallen met een raket. Trump zegt nu dat er een dreiging was en dat hij de instructies van de veiligheidsdiensten volgde, maar dat hij wel vaker bedreigingen krijgt.
11: So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
8: Trump zou zich verstopt hebben in een cateringcontainer om te wisselen van vliegtuig. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. En vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. In het weekend koelt het wat af.
6: Best druk op de weg. Op de E40 richting kust is er meer dan een half uur file tussen Oostkamp en Lophem. Door een ongeval is er maar één rijstrook vrij. Ook de oprit Lophem is afgesloten. Op de E40 van Gent naar Brussel bijna één uur file rijden van voor Aflichem tot voorbij Ternat. Twee rijstroken zijn versperd door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent is er bijna anderhalf uur vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. De weg is er wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen 3 kwartier extra op de E313 vanaf Ranst. Van Hasselt naar Gent rijdt het best via Brussel. En dan op de E 19 nog een kwartier erbij tussen Peuty en Zemst. Twee rijstroken zijn daar versperd door een defecte vrachtwagen. Jongens, het is toch zomer? Dan is het toch normaal veel rustiger op de baan.
7: M&M. Robin Keijer.
6: Ja, ja. Heel veel file, maar gelukkig ook veel goede muziek, zoals van One Direction.

0: for another.
1: One Direction.
2: Robin Keijaert.
1: Een heel goedemorgen, het is Eclipsedag. Ja, woensdag 12 augustus 2026 zal voor altijd bekend staan als Eclipsedag. We hebben daarnet Jacot Brokke erover gebeld. Die heeft allerlei interessante weetjes verteld. Namelijk dat er niet alleen die eclips is die te zien is, maar ook een planetenparade. Ik hoorde Louis van der Gie daarnet, wat was het, Neptunus zou in lijn staan met...
3: Uranus.
1: Met Uranus en Saturnus. Was Saturnus er ook bij jou?
3: Ik denk het wel. Het was niet met Us.
1: Ja, planetenparade dus. En ook na de eclips, dat is handig om weten, gaan er nog heel veel vallende sterren te zien zijn.
3: Perseïden.
1: Ook Perseïden, meteoren.
4: Adem in en maak je groot.
1: Ja, voilà, die gaan er allemaal zijn. Dus zie dat je ook op tijd komt. Het begint al rond 1 uur of 7. Dus ga op tijd gaan kijken. Kijk op je gemak. Kijk met iemand die je graag ziet.
3: Waar ga jij kijken?
1: Wel, ik ben dus ook op Sunset Atlas gaan kijken. Want ik wist het eigenlijk nog niet. En dan zie je... Dat is een handige site, hè. Dan zie je waar dat de zonsondergang goed te zien is. Krijgt elke plek een zonsondergangscore. En ik denk dat ik in de... Is dat slim om te zeggen? Ja, in de Gentbrugse Meerse ga gaan kijken. Dat is een natuurdomein bij mij in de buurt. Ik ga daar soms ook lopen. En dat is wel mooi. Dat is heel wijd. Niet te veel gebouwen. Voilà, allen daarheen.
3: Met jouw vrouw en jouw kind? Of?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk, hè, want die kinderen liggen dan in bed. Mm. Dus ik denk dat we gaan alterneren. Dat hebben we gisteren wel al afgesproken. De een blijft dan even binnen, gaat de ander naar buiten. We hebben ook maar 1 brilletje. Ja, dus voilà, zie, dat is dat op zich.
3: Dat is liefde.
1: Ook weer handig. Dus dat is 1 ding, ja, die eclips. Maar dan zijn er ook nog die files. Mensen lief, dat is echt een moeite. Het is vakantie, dus je zou denken veel mensen zijn met congé of werken van thuis of werken zo wat rustiger. Maar toch heel druk op de weg. Er zijn heel veel werken bezig, hè, daar op de E19, maar ook rond Brussel. Zelfs vanmorgen, als we onderweg zijn naar hier, is het al best pittig. Dus was ik aan het denken, Louis, zou het niet tof zijn om de mensen die in de file staan zo'n klein beetje een, hoe noemde dat, een schouderklopje te geven, ja, een hart onder de riem te steken, mm-hmm, een kleine boost te geven. Probleem is, wij zitten hier. Dus ja, wij kunnen niet veel doen buiten leuke liedjes draaien. Maar zou het niet tof zijn als een persoon, een goede vriendin van ons bijvoorbeeld, de mensen gaat verrassen met een bakje troost. Met een jatteke koffie.
3: Ach, dat verzacht de filepijn, denk ik wel.
1: Voilà, gratis. Dus je rijdt er gewoon even af. Je neemt een koffietje en je kan weer wat ontspannen in de file.
3: Stress weg.
1: Ja. Nu moeten we nog een zot vinden die dat wil doen.
3: Oh, maar op M&M heel gemakkelijk.
1: Ja, er zijn er natuurlijk wel veel enthousiastelingen. En er is 1 iemand, een dame met heel veel enthousiasme. Heel capabel ook. Ook tof om een babbel mee te doen als je zo even een koffietje gaat gaan halen. Namelijk de dame die we nu gaan wakker bellen. Ja, het is niet anders, het is wakker bellen.
5: Hallo.
1: Laura Govaerts.
5: Ja.
1: Laura Govaerts, goedemorgen. Het is Robin van de radio. En kijk, content dat jij opneemt.
5: Oh, wat is er?
1: Ja, Laura, ik heb je hulp nodig. Eigenlijk uw talent nodig. Uw enthousiasme nodig. Ja.
5: Ah, ja, daar is het nog van vroeg voor, maar ja, zeg maar.
1: En wel, je hebt misschien al gehoord van de files. Er staan heel veel files in het land, overal. Hè.
5: De files zijn mij wel bekend, ja, zeker te weten.
1: Voilà, dus het leek me nu wel tof om de mensen die in de file staan en naar de radio luisteren, om die een kleine boost te geven met een bakje troost, dus met een kopje koffie.
5: Oh, dat vind ik wel een schattig gegeven. Dat vind ik wel fijn.
1: Nou, maar juist wakker precies. Oké. Okay. Dus zou jij dat zien zitten om ergens... Ja, dat moeten we...
5: Ik moet dat gaan doen.
1: Ja, sorry. Dat was misschien nog niet duidelijk. Ja. Dat jij dus een kopje koffie of een paar kopjes koffie zo gaat, gaat uitdelen aan de mensen.
5: Nee, niet nu.
1: Nee, wow, rust. Ja, enthousiasme altijd. Morgen.
5: Ah, ik dacht al.
1: Ja, morgen. Vandaag is de eclipsdag, hè. Vandaag eclipsdag.
5: En je moet... Ik kan geen koffie zetten, hè. Ik kan dat eigenlijk echt niet. Ah. Ik heb geen koffie zetten.
1: Dat kunnen we wel fixen.
3: De koffie zal ik zetten.
1: Ja.
3: En ik geef hem mee met Laura naar de file.
1: Top.
5: En hebben jullie een thermos?
3: Nog niet.
5: Oh, of is het iced? Want ik ben wel van de iced koffie tegenwoordig.
1: Warm. Iced. Pff, ah ja, het is wel warm. Oh nee. We zullen wat ijsblokken meegeven, denk ik.
5: Ja, maar heb je daar een thermos voor?
1: Nee. Ja, we hebben hier nog niet zo in detail over nagedacht. We willen gewoon de mensen een kopje koffie geven.
5: Ja, maar je belt mij wakker en je hebt geen plan.
1: Jawel, het plan is morgen... Files, Laura Govaerts, koffie. Dat is eigenlijk het plan.
5: En waar?
1: Dat zou ik nu even graag willen vragen aan de mensen. Dus als er mensen aan het luisteren zijn en die staan in de file op dit moment, of die hebben in de file gestaan, laat even weten in de app van M&M waar het gigantisch druk is en waar jij het graag zou hebben dat Laura koffie komt brengen. Voilà, dat is misschien een goed idee.
5: En warm of koud? Dat er ook bij ineens.
1: Oh, dat gaat zo moeilijk zijn met die ijsblokken. Ja, dat is goed. Warm of koud mag er ook bij. Toppie.
5: Maar anders laten we dat gewoon afkoelen. Dan maken we dat wat vroeger. Alleen jullie maken het vroeger. We regelen dat.
1: Perfect. Laura, ongelooflijk bedankt. Uw enthousiasme is uw grootste kwaliteit. Dat is echt waar.
5: Allee, vooruit. Ik ga nog een beetje een dutje doen. Ik draai me nog eens om.
1: Dat lijkt me een heel goed idee. Salutjes. Dus, alle file mensen, laat maar weten, waar sta jij in de file? I'm going all in, starting in the morning, we're better together. In de app van M&M, alstublieft. Dan weten we waar we moeten zijn. Allee, we, Laura Govaerts, want ja, die gaat dat komen doen. Yeah.

0: Robin Keijaert.
1: Het is 17 over 8. Een heel goedemorgen, 12 augustus. En daarnet heb iemand uit haar bed gebeld. Laura Govaerts. Zeer sympathieke dame. Hè. Enthousiast, vriendelijk. En die ziet het zitten om morgen vroeg koffie te gaan brengen naar mensen die in de file staan. Dus we zijn eens aan het polsen waar dat er heel veel file is. Ja, op veel plekken, zal u vertellen. Op de E40 zie ik het, op de E19. En Ilias die weet ook nog een plekje. Dag Ilias, goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Waar staat bij jou de file?
2: Eigenlijk de oprit van Mechelen. Mechelen richting Antwerpen, Mechelen-Noord richting Antwerpen. Ja, daar zijn ook werken bezig. Richtingen op één rijstrook.
1: En daar sta je vaak vast?
2: Ja. Daar sta ik toch de voorbije 3 dagen vaak vast. Ik ben net een aantal weken in verlof geweest, maar deze 3 dagen zijn goed begonnen in de file.
1: Ja, het begint zo wat terug op gang te komen, heb ik het gevoel. Mensen komen terug uit verlof en het wordt ineens veel drukker. En ben jij iemand die zich druk maakt in de file of die rustig kan blijven?
2: Nee, ja, de file, dat hoort erbij zeker. Dus ja, dat is gewoon aanschuiven en hopen dat je op tijd op het werk bent.
1: Oké, en stel nu dat er een soort van een koffiefee, zoals Laura Govaerts, koffie zou komen brengen. Wat zou dat voor jou mogen zijn?
2: Voor mij een iced coffee met kokosmelk en 2 pompjes vanille, alsjeblieft. En dat mag voor mij een grote zijn.
1: Ah, dat mag een grote zijn. Super. Ja. Maar echt waar. Oh, de maatschappij is toch geëvolueerd, hè. Het mag echt.
2: Inderdaad.
1: Iedereen is zoveel gewend tegenwoordig. Ja, maar doe maar voor mij een iced latte met een matcha snuifje, blablabla. Allee.
2: En heb je matcha moet ik niet hebben.
1: Ah, dat moet je niet hebben. Oké.
2: Okay. Nee.
1: Nee, maar dat
2: is het. Gewone koffie.
1: Ilias, laat me duidelijk zijn. Er is momenteel nog niets, hè. We zijn nog aan het kijken hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Maar ice coffee is dus blijkbaar wel een ding. Een voorkeur qua bon ook of zo?
2: Nee, niet specifiek, nee.
1: Oh, dat mag alles zijn. Oké, fantastisch. Ja. En is er een tankstation daar in de buurt bij jou?
2: Het eerstvolgende tankstation, dat is de Total Energies van Rumst.
1: Nou ja, voilà, dat kan ook. Ah ja, want er kwam ook heel veel binnen dat die E19, dat het ook wel een plek is waar dat er veel te doen is door die werken daar natuurlijk in Rumst. Ja, dat is misschien wel nog een goede piste. Ilias, dankjewel voor uw berichtje. Heb je vandaag al in de file gestaan of viel het mee?
2: Ik heb al in de file gestaan.
1: Ah, voilà. Je kan er zot
2: dus
1: van worden.
2: Dus wil dat zeggen dat ik dan morgen in Rumst even eraf moet? Of krijg je daar een bevestiging van?
1: Wel, luister anders morgen vroeg voor alle veiligheid vanaf 7 uur naar deze show. Dan weet ik u meteen 100%. Om 7:05 mee te delen waar ze gaat staan. Is het goed?
2: Ja, goed.
1: Afgesproken.
2: Dat zijn jullie vriendelijk bedankt.
1: Dat geldt voor iedereen hè, trouwens, niet alleen voor Ilias, hè. Morgen vroeg 7 uur hoor je het hier. Of er nu iced coffee gaat zijn of niet en waar, Laura.

0: Tiana Spyro met Material Lover. Over drukke zomers gesproken, deze man echt waar. Van Ibiza tot Tomorrowland tot de Lokerse feesten. Lost Frequencies.
1: Hi,

0: Het is op de kop, 8:30. Charlotte, je hebt de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Ja, de pakjestaks die er sinds 1 juli is in ons land, leverde in 5 weken tijd al 42,5 miljoen euro op. En die tax is ingevoerd om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Vanavond rond 8:15 is er eindelijk die zonsverduistering. Je zal het ook kunnen voelen, want door de verduistering zal het enkele graden frisser zijn. En de Europese Unie voert vanaf vandaag stap voor stap nieuwe regels in voor wegwerpverpakkingen. Kleine sauzenzakjes zullen beperkt worden. Kleine flesjes voor doucheschuim op hotel bijvoorbeeld en ook plastic zakjes in winkels.
0: En het weer dan nog.
1: Het wordt zonnig en zeer warm vandaag. Vandaag hier en daar tot 33 graden. En morgen en vrijdag 2 graden erbij tot 35 graden.
0: Dus eigenlijk wel goed dat het een beetje frisser wordt met die eclipse dan.
1: Oh ja, een beetje afkoelen dan. Hè.
0: Dat is goed gezien. Ja, de files blijft druk op de E40 richting Kustruim. 3 kwartier file rijden tussen Beernem en Lopem. Door een ongeval is er maar 1 rijstrook vrij. Ook de oprit Lopem is afgesloten. Dan ook op de E40 van Gent naar Brussel. 1/2 uur file vanaf voor Afliem. Voorbij Ternat is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen meer dan 1 uur extra op de E313 van voor Massenhoven. Van Hasselt naar Gent rijdt het best via Brussel. Op de E19 een kwartier erbij tussen Peutie en Zemst. 2 rijstroken zijn versperd door een defecte vrachtwagen. En op de Antwerpse ring richting Gent 40 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord liever en de Kennedy-tunnel. M&M. Rate the song. Ja, als Bruno Mars in Rate the Song zit, dan weet je dat hij waarschijnlijk wel een paar keer zal doorgaan. Deze keer is het met Carol G. Ze hebben een liedje samen uit Still, gaat over een break-up. En de meningen zijn wel verdeeld. Je hebt mensen die echt heel hoge punten geven en mensen die toch ja, die ze volledig laten buizen. Maar het is nu vooral aan jou, lieve luisteraar. Still van Carol G en Bruno Mars. Hoeveel krijgt dat van jou op 10? Je mag het nu doorsturen in de app van M&M. Rate the song.

0: gaat alle kanten op. M&M. Read the song. Sommige mensen zijn echt snoeihard. Nele die zegt, wat een zaagnummer. 2 op 10. Enrika die zegt, 0 op 10. Bart zegt, sorry, maar zo saai. 1 op 10 voor de moeite. Maar er zijn ook wel lovers. Joshua die zegt, 8 op 10. Lekker chill voor deze ochtend. Maaike die zegt, wauw, zo'n mooi liedje en zo'n mooie samenzang. Ja, zie, dat, ja, dus op die manier balanceert het dan toch nog uit. Ik vind het wel mooi, zegt Maud. 8,5 op 10. Ja, wat wil dat dan zeggen? Dat... We gaan een keer kijken, hè. Als je dat allemaal optelt... Ja, ik denk wel... Met de hakken over de sloot, een 6 op 10 voor Stil van Karol G en Bruno Mars. Je hoort hem zo meteen nog eens bij Brahim.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Dasha met Austin. Beste vrienden, het is 9:20. Het is tijd om jou een kleine boost te geven met muziek. Ik heb het gevoel dat ik een fantastisch lied heb voor jou. Iets dat ervoor gaat zorgen dat de dag toch weer wat beter is. Dat het allemaal weer wat beter voelt. Het is een klassieker. Het is een van een tijdje terug. En hij wordt, het is 9:20. Het is tijd om jou een kleine boost te geven met muziek. Ik heb het gevoel dat ik een fantastisch lied heb voor jou. Iets dat ervoor gaat zorgen dat de dag toch weer wat beter is. Dat het allemaal weer wat beter voelt. Het is een

0: Maar ik zou nooit zomaar die beslissing nemen en zomaar mijn eigen muzieksmaak hier erdoor duwen. Ik geef graag ook de kans aan de andere mensen die hier werken, zoals Louis van de Regie. Je hebt begin deze week de mensen al K3 door hun strot geramd, zullen we maar zeggen.
1: 96% van de mensen in de app heeft daar ook voor gekozen toen.
0: Ja, dat was zeer bijzonder. Ik zou toch een oproep willen doen aan de mensen in de app om uw verstand te gebruiken, hè, jongens.
1: Ah, maar ik heb de goeie zo vandaag.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Oh ja, het is warm, hè, Robin.
0: Juist.
1: Het is heel warm, dus ik dacht, misschien moeten we een keer afkoelen. Hè? Met zo'n Frozen liedje, dus ik dacht, let it go.
2: Let it go.
1: Ja.
2: Let it go.
1: Meteen koud.
0: Echt waar, maar al die kindermuziek heel de tijd. Kun je nu gewoon een beetje volwassen muziek?
1: Maar nee, maar ik dacht alleen al met de zon, de hittegolf, de eclipse. Ik dacht, we gaan een keer voor de sneeuw.
0: Ah ja, leuk. Ja, of we geloven, hè. Do you believe in life and love? De liefde is dan niet belangrijker, is dat niet wat we nu nodig hebben?
1: Ja, of we laten even alles los, hè. Ja, let it go.
0: Nee, dat gaat niet meer. Ik kan het niet meer spelen. Het lukt niet. Sorry.
1: Oh, spijtig.
0: Sorry, maar jij mag kiezen, liefste luisteraar. De gerechtsdeurwaarder Verstichelt staat klaar. De procenten worden genoteerd. De namen worden genoteerd. Stuur het in de app van M&M.
1: Oh, kom er al binnen,
0: ja, er sturen er al zo een paar Frozen. Maar stop daar nu eens mee.
1: 1, 2, 3. Ja. Goed bezig, mensen.
0: Ja, dankjewel aan Toby uit Wevelhem. Doe maar belief dat ik met mijn collega's kan meezingen. Volle borst. Uit volle borst zal dat zijn. Maar dat is goed, Toby. Dus wees zoals Toby en stuur belief.
1: Of zoals Kathleen, let it go, please.
0: De app van M&M. Dank.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
4: Dit is deze week

0: Oké, beste vrienden, het is 9:15 en je moest kiezen tussen een lied voor volwassenen en een lied voor kinderen. Dat is het eigenlijk toch, hè, Louis?
1: Hallo? Ja, noem je mij nu eigenlijk een kind?
0: Ja, nee, je muziekkeuze gewoon.
1: Maar nee, dat is gewoon goede, leuke muziek. Je wordt er blij van, je wordt er vrolijk van.
0: Zeker, Frozen, Let It Go.
1: Ja, dat kon je kiezen. Alles loslaten.
0: Of Believe van Cher. Kijk, het wordt hier allemaal gigantisch hard bijgehouden door gerechtsdeurwaarder Verstichelt. En het was wel nek aan nek. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat het nu wel eens duidelijk ging zijn dat iedereen gewoon met gezond verstand voor de juiste dingen zou stemmen.
1: Ja, nee, maar kijk. Verstichelt, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, 56% tegenover 44%. Oeh. En de winnaar is, ja, Line, zeg het maar.
2: Billy van Cher.
0: Hey! Wat heb je fantastische muzieksmaak, Line. Proficiat daarmee.
2: Ik heb jou gevolgd, Robin.
0: Dank u. Heel goed gedaan. Waarom heb je voor die gekozen?
2: Ja, dat is inderdaad een all-time meezinger. En dat is ideaal om aan de werkdag te beginnen.
0: En wat ga je doen tijdens die werkdag?
2: Gewoon een beetje van alles. Ik weet nooit wat de dag eigenlijk gaat brengen.
0: Oké, en wat doe je van job?
2: Ik werk voor de gemeente in Hoegaarde.
0: Mo, van bier.
2: Ja, klopt, onder andere.
0: Wordt er veel gedronken op de bureau bij jou?
2: Op de bureau niet zozeer. Okay. Allee, of toch niet tijdens de uren.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed gezien. En is dat nu dat het congé is, het is zo 12 augustus, is het dan zo'n beetje rustiger, omdat mensen toch nog met verlof zijn?
2: Ja, het begint toch wel stilletjes aan op gang te komen allemaal terug.
0: Oké, en wel, dan ga ik jou een kleine kickstart geven in de vorm van een lied dat zowel kinderen als volwassenen fantastisch vinden.
2: Dankjewel.
0: Line, ik wil je bedanken voor je stem en bedankt voor het vertrouwen.
2: Merci.
0: Salutjes. Share met Believe.

De vriendelijkste man met hoed. Gustav. Een berichtje van Elke. Amai, ik ben hier aan het dansen en het volle borst aan het meezingen met de radio. We zijn broodjes aan het smeren bij Broodjeszaak en Dagbladhandel. Et voilà, in Capelle. Voilà, Elke, bij deze. Beetje gratis reclame. En, ja, smeren ze daar, hè. Smeren.

0: Good Luck Babe van Chapel Rowan. Als ik hier kijk wat hier nog allemaal op de plank ligt, het is de moeite. Een strandbal die moet weggegeven worden aan één iemand die daar deze zomer gebruik van kan maken. En Coldplay staat hier ook al klaar.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
0: Het is 9 uur, goedemorgen.
2: 14 uur.
0: Met Charlotte Krul.
3: De pakjestaks heeft al 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. En de heffing kwam er op 1 juli om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Per pakje wordt nu 3 euro aangerekend, waarvan 75 cent naar de lidstaat gaat waar het pakje aankomt. Dat was bij ons dus al goed voor meer dan 40 miljoen euro in iets meer dan een maand tijd. En dat is minder dan verwacht, zegt de douane.
4: Een verklaring daarvoor is dat die Chinese webwinkels zich natuurlijk hebben voorbereid. Dus die webwinkels die hebben massaal goederen ingevoerd, hier opgeslaan in Europa en vervolgens staan te verkopen. En dan moeten ze die 3 euro niet betalen. Ten tweede zien we toch ook een trend dat men minder pakjes gaat sturen met een waarde van lager dan 150 euro.
3: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft een wetsvoorstel daar rond goedgekeurd. De ministers Beenders en Clarenval willen voorkomen dat een cadeaubon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten, zoals voor sportlessen, krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. In Leopoldsburg in Limburg is gisteravond een vrachtwagenchauffeur door het rood gereden aan een spooroverweg bij het station. De slagbomen kwamen al naar beneden en raakten daarbij beschadigd. De chauffeur reed gewoon door, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
5: De richten stonden al op rood en de slagbomen gingen naar beneden en de vrachtwagen is toch nog overgestoken. Die heeft daarbij de slagboom geraakt, met als gevolg dat er gedurende een uurtje vertraagd treinverkeer is geweest aan de overweg. Dus ik zou graag alle weggebruikers nog eens willen oproepen om altijd en overal te stoppen aan een gesloten overweg. Dus als de lichten op rood staan, moet je altijd stoppen.
3: En in het zuiden van Rusland is bij een Oekraïnse drone-aanval een kind van 8 gestorven. Dat zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er stierf ook een man die geraakt werd door vallende brokstukken van een neergehaalde drone. Op beeld is zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee, voor onder meer olie-export. Maar volgens Rusland werden ook appartementsgebouwen en andere burgerinfrastructuur geraakt. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen. En in het weekend koelt het wat af. M&M.
0: Als je in de file staat deze week, er is iets goed op komst. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
6: The official sound of summer. The official sound.

0: Bibi Rexha, New Religion.
1: Robin Keijaert.
0: Zegt eens trouwens, eclipsdag hè, vandaag. Mocht je dat gemist hebben, mensenlief, staat overal in de krant. Iedereen heeft het erover. We hebben er met Jacot Brok over gebeld deze ochtend. Die heeft een paar interessante weetjes meegegeven. Ja, de dingen die je al weet, hè. Je moet op een open plek staan. Als je in een stad woont, zoek ergens een verhoog op. Dat je het goed kan zien, want de zon is natuurlijk al best laag op dat punt. Maar ga ook op tijd. En kijk ook vandaag al eens naar boven, want er is blijkbaar een planetenparade. Neptunus, Uranus, ze staan allemaal in een rij. Je kan met een telescoop kijken, maar soms kan je met het blote oog ook dingen zien. Dan na die eclips, hè, het gaat wat afkoelen, dat hebben we ook geleerd, maar dus nadat dat is gebeurd, blijf zeker nog even hangen, want het zou kunnen dat je heel veel vallende sterren gaat zien. Dat is op zich wel de moeite. Dus voilà, een gratis tip. En dan, ja, die files, zelfs al is het vakantie, overal zijn er werken bezig, overal staan mensen in de file en we hebben iemand wakker gebeld. Louis van de regie, Laura Govaerts, hebben uit haar bed gebeld.
2: Klopt, klopt. Maar ze was vrij enthousiast met ons plan, hè?
0: Zeker, want als zij de luisteraar kan helpen, dan doet ze dat met plezier en met liefde en vooral met enthousiasme. Dus morgenochtend om 7 uur hoor je waar Laura Govaerts gaat staan om de files een beetje te verzachten met koffie. Het enige dat ik me nu nog afvroeg, drinken mensen nog altijd veel koffie? Ik zelf drink best wel wat koffie. Ik heb er al 2 op. Ik vind dat al veel voor 9 uur 's ochtends. Maar ja, jij bijvoorbeeld, ben jij een koffiedrinker?
2: Ik heb vanochtend ook een tasje gedronken. Dus het smaakt wel zo in de ochtend. En zeker op weg naar je werk, zo voor je de dag start.
0: Ja, dat is waar.
2: Ideale tijdstip.
0: Dat is waar. Ik ben wel benieuwd of dat er, ja, de mensen die op dit moment luisteren, die aan het werken zijn, ja, aan hoeveel zit jij? Heb je er al 1 gedronken? Of zeg je nee, ik wacht tot na de middag? Of zit je al aan 3 koppen, bijvoorbeeld? Zo dat soort dingen. Ze bestaan, hè. De koffieslurpers die er nu al 3 hebben weggetikt.
2: Met melk, zonder melk.
0: Ja, nee, dat wil ik niet. Ja, dat wil ik nog bijvragen, gerust. Ja, okay. Maar ik wil vooral de hoeveelheid weten. Dat wij ook een inschatting kunnen maken, hè. Voor de thermossen die we aan Laura meegeven. Van, ja, ja. Drinken mensen nu nog veel koffie, ja of nee? Dus hoeveel koppen koffie heb jij deze ochtend, 12 augustus, al gedronken? Dat aantal mag je nu doorsturen in de app van M&M. En eerlijk zijn, hè. Want ik pik ze er zo uit. De leugenaars, de bedriegers. Hoeveel kopjes koffie? Laat maar komen. Kunnen we ook zien wie dat meest heeft gedronken, hè. Het record is momenteel 2. Van mezelf.

0: my god. Mensen, lief. We zijn bezig over kopjes koffie. En hoeveel kopjes koffie dat mensen drinken. Ja, van zodra dat ik dat begin te zeggen, denk ik toch meteen... aan die, hè. Legendarisch nummer. Legendarisch. In ieder geval, we gaan eens horen. Ja, ik heb er twee op. Ik dacht dat dat veel was, maar ik heb mij toch wel wat vergist. Dag, Nicolas. Goedemorgen.
1: Dag, Robin. Goedemorgen.
0: Hallo. Aan hoeveel zit jij?
1: Deze is mijn vijfde.
0: Je vijfde? Ah, op dit moment. Je bent ook nu aan het drinken.
1: Ja. Ik heb bij mijn dochter weg gaan doen, heb kinderopvang en dan neem ik een kop koffie mee.
0: Hoppakee, goed gezien. Oké, de vijfde. Maai, maar zit je niet met de bibber?
1: Nee, dat is, ik verschil tussen een grote kop en een kleine kop. Het is met Senseo, dus je kunt daar een beetje de dosage in kiezen.
0: Ah ja, maai, maar dus dan... Wacht, dan zit je aan... Is dat echt elke dag of enkel in de werkweek?
1: Enkel in de werkweek en in het weekend zijn er twee of drie. Ik drink een familiepak koffie, ja? Pas op een week en een beetje.
0: Huppakee, amai, alright. Dus het wordt wel nog gedronken. Hoe drink je? Dat wil ik ook nog weten.
1: Met veel melk. Zo net koud genoeg dat je hem kunt doordrinken.
0: Een man met een tactiek en een man met een plan. Dat is zalig om te horen. Merci Nicolas om het even te delen. En een fijne dag nog. Hè. Dan hebben we nog Maxime. Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ga je er nog over die vijf?
2: Ja, ik zit nu aan het zesde.
0: Aan het zesde. Oh, Maya. En wacht, ja, goh. En hoe pak jij het aan? Leg eens je ritueel uit.
2: Wel, sowieso bij het opstaan al direct. Ondertussen had ik me klaar, maar ik zal eens klaarzetten om mee te nemen.
0: Okay.
2: En dan toch wel een paar lepels suiker er ook nog in en dan begin ik eraan.
0: En dan begint hij eraan. En dus je zit nu aan zes. Oh, voorzichtig. En komen er dan nog bij vandaag?
2: Ik denk dat er nu misschien nog een stuk of drie zullen bijkomen. Tot net na de middag en dan stop ik het.
0: Maar 9 kopjes. Hey, kopje koffie. Ja, we hebben ook nog de Ruben. Dag Ruben, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het eens, hoeveel bij jou?
3: Ik drink er nul. Ik drink helemaal geen koffie.
0: Nul?
3: Nul kopjes koffie.
0: Nul kopjes koffie. Ja, dat kan dus ook. Ah, oké, fantastisch. Allee, wat drink je dan wel? Allee, ter vervanging?
3: Smorgens in het weekend warme chocomel. En dan met gewoon water.
0: Goed, dat is gezond. Oké, jij had ook nog een vraag voor Laura Govaerts, die dus morgen op een snelwegparking gaat staan met koffie. Vertel.
3: Ja, aangezien ik ook aan het leveren ben en de hele dag op de baan zit en geen koffie drink,
0: ja?
3: Wou ik het vragen of het mogelijk was voor warme chocomel aan te bieden.
0: Ja, maar iedereen vraagt dus. Mensen vragen iced lattes, mensen vragen dan koffies met bepaalde stukjes vanille, weet ik veel wat bij. En dan moeten we voor Ruben nog een beetje chocomelk voorzien ook.
3: Ja, koffie en chocomel, dat zouden twee keuzes moeten zijn, toch?
0: Koffie en chocomel. Ah, wel, weet je wat, Ruben? Ik zal zien dat er toch wel iets van chocomel voorzien is. En natuurlijk ook... Ja, wel een beetje koffie ook. Zeg je niet nog van uw dag, hè, vriend?
3: Ja, dankjewel, jullie ook.
0: Yo, merci. Henri PFR met Sola. Bonjour.

0: Dat is veel. Genoeg water drinken ook, hè, jongens, tussendoor. Met dat weer en zo. En ook voor de mensen die aan het werk zijn, zijn we er. Dat weet je elke ochtend hier rond dit uur. Proberen wij de werkende mens, ja, niet alleen met koffie, maar ook met muziek, een beetje een fijn gevoel te geven, een kleine pauze te geven. Want ja, als je aan het werk bent tijdens de zomer, dan wil je toch vooral op een terras gaan zitten met dit weer. Ik heb net het raam even opengezet. Met dat fantastisch zonnetje op de bol. Je wilt toch gewoon ergens gaan zitten, koffietje drinken. Allijs, mayonaise. Maar ja, je moet werken. Maar we gaan dat leed een klein beetje verzachten door een leuk liedje te draaien. Het is wel aan jou om te beslissen welk lied dat is. Wat hoor je graag? Laat maar komen in de app van M&M. Titel en artiest, dat hebben we nodig. En dan draaien we met veel plezier jouw lievelingslied op de radio.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: M&M.
3: Make life sing.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: heel veel aan het werk. Jongens toch, van Stefanie, Enrika, Nienke, Tatjana, Jonas, Marco, Johan. Echt heel veel verschillende mensen die hard aan het ravakken zijn en toch even de tijd nemen om een liedje aan te vragen om dat werken wat vlotter te laten gaan. Dag Diana, goedemorgen.
1: M&M. Goedemorgen.
0: Ja, zeker M&M. Ja, goedemorgen. Diana, je bent thuis aan het werken.
1: Dat klopt, ja.
0: Oké,
1: wat... M&M op de achtergrond.
0: Ah, dat is zeer goed gezien. En wat doe je van job?
1: Ik werk als personeelverantwoordelijke.
0: Personeelverantwoordelijke. Baas eigenlijk dan, Diana?
1: Nee.
0: Zoiets. Maar je hebt een liedje dat je graag wilt aanvragen dat de werkdag wat beter gaat maken.
1: Zeker. Het gaat
0: wel
1: over J-Lo met Waiting for Tonight.
0: Oh, J-Lo. Ja, al even van in de 90s, denk ik. Kan dat?
1: Kan, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Is daar een reden voor waarom je die wil?
1: Ja, ik tel een beetje af naar vanavond. Ik ga naar de film. Dus,
0: Is het een date, ja? Diana? Is het een date?
1: Nee, niet echt. Maar het is wel een leuke film.
0: Met wie ga je, Diana?
1: Met mijn plusdochter.
0: Ah ja, oké. Ja, nee, dat is geen date, dat is gewoon gezellig. Tof. En naar welke film?
1: One Night.
0: One Night? Wie? Dat ken ik niet. One Night.
1: Ja, zoiets. Ik moet even...
0: One Night Only, is die?
1: One Night Only, voilà.
0: Ah, ja. Ik zie two strangers crash into each other.
1: Ja.
0: One Night. Klopt. Oh, amai, dat gaat over seks. Dat gaat over... over seks?
1: Ja.
0: Diana.
1: Ja,
0: dat is wel de moeite, dat is wel de moeite. Ah, maar wacht een keer. Volgens mij kunnen daar niet bij Anke Goerge ticketten voor scoren voor die One Night Only.
1: Ja, maar ik heb het al gekocht.
0: Ah, dus je hebt het al gekocht. Ah, dat is een dier. Ah, maar zalig, ja, dat is een fantastische film. Anke zit er hier over te toeteren iedere dag opnieuw naar al de collega's. Diana, geniet ervan, het gaat een schone avond worden.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Dan snap ik dat you're waiting for tonight. Hela. Hier is ze, Jennifer Lopez, is perfect. Dat vind ik haar beter werk, ze. In de jaren 90, dat deed ze goed. Diana, groetjes aan de plusdochter.
1: Dank u.
0: En veel plezier. Yo.
1: Yo.
0: Yo. Zeg ook een keer yo, Louis. Yo. Oké, en nu jij ook nog, lieve luisteraar. In 3, 2, 1. Goed gedaan. Yeah.

Zijn er mensen? Nog aan het wachten zijn voor Tonight. Je kan vanavond bij Anke Goerge ja, nog 2 tickets winnen voor die film waar dat Diana dus ook naartoe gaat. Voor One Night Only. Dus dat is vanaf 4 uur hier op M&M gewoon te winnen. Dan nog een berichtje van de Mark dat binnenkwam. Die zegt, we zijn bezig met de verhuis van onze werkplaats van Oostende naar Leffingen. Druk aan het werk. En ik zou echt graag een shout-out doen aan mijn collega Shane. En wij Shane, bij deze een shout-out. Voilà. Op de E40 richting kust blijft de 20 minuten file rijden tussen Beernhem en Lochem. Door een ongeval is er maar 1 reis. Ook vrij, ook de oprit Lochem is afgesloten. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is er een kwartier file in Welrijk. Door een ongeval is de rechte rijstrook versperd. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten tussen Machelen en Dichem. Door een ongeval is ook de rechte rijstrook dicht. Dan nog 10 minuten extra op de E19 omdat er werken zijn daar in de Rumst. En op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.

0: gaan wij straks deze draaien. Dat kan niet.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. M&M.
0: Maar ja, ziet het, wij gaan deze draaien. Fantastisch, hè. De Ketchup Song. Volle gas geven en u laten gaan.
4: Ik ga een keer de volle hoze geven vanavond. Dat ik zie het zitten.

0: De Ketchup Song, Last Ketchup. En dat is niet het laatste muzikale verrassingje hier.
1: Robin Keijaert.
0: Ja, beste vrienden van de radio, je kan een exclusieve strandbal winnen met mijn hoofd op. Hoe win je die? Wel, ik heb een strandballade gemaakt. Dus een balladversie van een fantastisch nummer. Het is vandaag Belgisch erfgoed, dat kan ik zeggen, zonder daar te veel over weg te geven. En een primeur, ik heb mijn gitaar eens boven gehaald. Meestal speel ik het op piano in, de strandballades. Nu dacht ik, nee, dit vraagt om gitaar. Dus het is aan jou om te raden wat het origineel is. Louis, ik heb een korte versie en een lange versie gemaakt van de strandballade. Wat denk je, kort of lang?
2: Ik zou voor de lange gaan.
0: Ja, dan kunnen de mensen het gevoel echt goed laten binnenkomen. Hè?
2: Ja, en je doet dat ook heel goed. Hè?
0: Ja, zeker. En dan heb je ook, dan heb je meer kans om het goede antwoord te raden. Dus,
2: ook al.
0: De originele titel en de artiest ook van deze strandballade.

0: Dat is aanstekers, pintjes bier, eclipsen en vooral veel sfeer. Maar wat was het origineel? Dat is de vraag. Het is niet simpel, hè. Je moet van dat Engels naar het Nederlands.
1: Het was wel schoon.
0: Ah, merci.
1: Van mij mocht het nog langer zijn.
0: Nog langer. Ja, wacht, straks nog eens kort. Hè. Voilà. Welke strandballade of welke, ja, welk origineel lied zoeken we? Het is van een strandbal. Nu titel en artiest in de app van M&M.

0: Tonight. Ja, is die een eclipse, dat weet je ondertussen al. Hè. Maar we zijn hier vooral om een strandbal weg te geven. Allee, dat is niet mijn hoofdtaak, maar het is toch een leuk extraatje. En wie weet gaat hij naar Doehen. Dag Doehen.
1: Helemaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Doehen. Doehen, is jouw naam juist uitgesproken? Is het zoals voegen, maar dan met de D?
1: Nee. Het is Doehen.
0: Ah, dat is Doehen.
1: Toeken, ja.
0: Ah, toeken, gelijk van toeken op bakkes. Nee.
1: Ja. Zo kun je het, ja. Zoeken, ja.
0: Zoeken, doeken. Ah ja, doeken. Alright, doeken. Heb jij een idee van de strandballade? Nog niet zeggen. Ik laat het nog even horen. Je laatste kans om je nog te bedenken.
1: Okay. Ja, ik heb een legbreu vermoeden.
0: Ja, de legbreu vermoeden, doeken. Dat is goed. Wat was dit liedje, hè? Let the sunshine into your heart. Wees gewoon een doeken.

0: Sorry, doe ik het niet. Ging nog iets zeggen?
1: Ja, dat
0: is
1: een keer volledig
0: moet
1: koffer
0: ook,
1: hoor.
0: Ah, volledig een keer. Ja, ja. Want ik maak hier inderdaad... Dat zijn nog 20 strandballades heel die zomer lang. Ik zou beter inderdaad een keer een volledige versie uitbrengen. Maar wat was het origineel, Doeken?
1: Ik denk, laat de zon in je hart.
0: Doeken, je moet niet verder zoeken. Dat is juist.
1: Hoppakee.
0: Hoppakee. De dag kan weer beginnen. Wie gaat er profiteren van die strandbal? Is dat voor jezelf of voor vrienden? Of hoe moet ik het zien?
1: Nee, dat is voor mijn dochtertje
0: Noëlie. Ah, Noëlie, ook content zijn. Dat is goed. Heb je al congé gehad of ga je nog op verlof?
1: Nee, ik heb al congé gehad. Dus ik heb vandaag weer de tweede werkdag.
0: Tweede werkdag?
1: Dus ik ben er weer volledig tegenaan.
0: Dat is een goed idee. Misschien hebben we dan een klein beetje Willy Sommers nodig om dat toch wat beter te laten gaan.
1: Inderdaad.
0: Is goed. Doeken, succes hè.
1: Prima. Merci hè.
0: Yo.

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Eén moordzaak ons land zo veranderen.
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT Nieuws podcast Onder ons crimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Een heel goedemorgen, het is 10:00. En dit is Charlotte Krul.
8: De pakjestax heeft al 42,5 miljoen euro opgeleverd voor ons land. En die heffing kwam er op 1 juli om de toestroom van goedkope postpakjes in de Europese Unie te verminderen. Per pakje wordt nu €3 aangerekend, waarvan 75 cent naar de lidstaat gaat waar het pakje aankomt. Onze douane zegt dat de nieuwe regels wel wat geld opbrengen, maar het doel is nog niet bereikt.
9: De bedoeling is die Chinese webwinkels, dat daar eigenlijk die verkoop aan heel lage waarde, dat die vermindert. En dat vervolgens ook de kwaliteit van die producten, dat verhoogd. Op het financiële heeft dat een beetje effect. Het heeft helemaal geen effect wanneer het betrekking heeft op de kwaliteit van de goederen. Dan blijft dat nog altijd problematisch.
8: Cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar 2 jaar geldig. De ministerraad heeft een wetsvoorstel daar rond goedgekeurd. En daarmee wordt voorkomen dat een cadeaubon vervalt door te korte of onduidelijke termijnen. Ook meer beurtenkaarten zoals voor sportlessen krijgen voor het eerst een wettelijke minimumtermijn, maar dan van 1 jaar. In Hoogstraten in Antwerpen is de zwemvijver in recreatiedomein De Mosten tijdelijk gesloten door blauwalg. Die blauwalgen kunnen huid- en oogirritatie veroorzaken en ook misselijkheid en luchtwegproblemen. De gemeente doet er alles aan om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt Schepen Wittenberg.
10: Blauwalgen gaan vooral weg als het afkoelt of door regen. En dat zijn nu helaas 2 elementen dat er de komende dagen niet in zitten. Dus we zijn nu aan het kijken hoe dat we het proces kunnen versnellen. Door extra water erin te pompen van de grote vijver of door extra beweging.
8: Zolang de zwemvijver in De Mosten dicht is, is de toegang tot het domein gratis. En in het zuiden van Rusland is bij een Oekraïense droneaanval een kind van 8 gestorven. Dat zegt de gouverneur van de regio Krasnodar. Er stierf ook een man die geraakt werd door vallende brokstukken van een neergehaalde drone. Op beelden is zwarte rook te zien in de haven van Novorossiysk, de belangrijkste haven van Rusland aan de Zwarte Zee voor onder meer olie-export. Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. En dan geldt code oranje voor hitte in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams- en Waals-Brabant. Vrijdag ook in Oost-Vlaanderen.
7: En hop, week in 2 op deze woensdag 12 augustus. Die gaan we vieren met Taylor Swift, eerst David Guetta en Becky Hill.
11: The official sound of summer.
12: The official sound of summer.
11: M&M.

I knew it, I knew you. Ah, heerlijk feestje hier met de radio Vollenbak. Stuurt Steve van Op de Werf in Randst. Steve, zet het maar luider voor deze van Laura Tesoro.

0: tomorrow.
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What's your favorite part?
3: Extra cheese.
4: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: kans om naar One Night Only te gaan.
1: Vanaf 12 augustus in de bioscoop. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Lizzo. To be loved. Love, dat berichtje ook van Mieke en Karsten in de app van M&M. Op weg naar de zee, maar nu nog in de file in Beernem daar. Ik zorg voor goede vibes in de file. Met Outkast zometeen Offenbach en Cameron Whitcomb nu. Kingdom of Fear. Goedemorgen.

0: Overdrive, Offenbach en Norma Jean Martini. Vrienden, hoe zit het? Wat zijn de plannen daar? Ook van plan om vanavond die zonsverduistering te gaan checken. En nog op tijd een eclipsbrilletje kunnen scoren. Laat weten, laat zien. Jouw plannen voor vandaag in de app van Eminem. Ben benieuwd.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Get Lucky. Ja, heel wat gelukkigen in de app van M&M die klaar zijn om die zonsverduistering mee te checken. Elsje die zegt net nog op tijd een brilletje kunnen scoren. En ook Vincent is goed voorzien hier. Leuk, leuk, leuk. En nog hard aan het werk is onze Matthias. Is aan het laden in de haven van Antwerpen. Succes daar, maat. Zometeen Jelly Roll and I'm Good. Maar als je ook aan het laden bent, of tenminste op weg bent, dan wil je dit weten. E40 richting de kust, daar komt er 20 minuten bij. Tussen Erpenmeer is dat, en Zwijnaarden. Nog altijd ruim een half uur file rijden tussen Beernem en Lophem. Door een ongeval is één rijstrook versperd. E17 van Antwerpen naar Kortrijk komt er een kwartier bij tussen Kalken en Gentbrugge. Een kwartier erbij ook op de E313 naar Antwerpen vanaf Ranst. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel ook 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Kraaienem. En op andere plaatsen alleen nog wat lichte vertragingen. Brahim.

Hela, goed bezig. Hier is dus samen met een collegaatje aan het werken aan het naaiprojecten. Ondertussen gezellig maken met diverse thee en lekkere cake. Holala, genieten daar.

0: Vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonde schap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow,
0: op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes. Deze week bij Hema. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
8: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

zo leuk, jongen. Dat is genieten daar. Veel plezier, vrienden. Nel is 14 en is bezig met een TikTok aan het maken met de leukste muziek hier op de achtergrond. Stuurt ze merci ervoor. Nee, Nel, jij merci om te luisteren, want... M&M. Ja, ik heb alleen maar goede muziek voor jou. Kelly Clarkson staat voor je klaar. Since you've been gone. Meeschreven dus, maar eerst Dua Lipa's Houdini. Geniet.

throwback naar 2005, kijk. Ook Stefanie is volledig aan het wegdromen hier in de app. Groetjes aan mijn oldschool bestie, Elke Lauwers in Capelle. Ze is op dit moment broodjes aan het serveren in haar zaak, maar ik moest eraan denken. Vroeger waren we cheerleaders op de voetbalclub Antwerp. Waanzinnig leuke tijden beleefd met haar. Kijk, ook dat doet muziek met de mensen.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Goedemorgen, het is 11 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Charlotte Krul.
6: De drie verdachten van de dood op de 7-jarige Hamza komen voor de raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Uit de autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Marieke van Kouwenberg, wie zal er voorkomen vandaag en wat kan de raadkamer nu beslissen?
7: Wel, woensdagnacht toen Hamza stierf waren er drie volwassenen in dat appartement. Zij zijn alle drie opgepakt en verhoord en zitten sindsdien in de gevangenis van Haren. Het gaat over zijn 24-jarige oom, die wordt verdacht van moord. En ook over de 27-jarige moeder van Hamza en een 22-jarige vriendin van haar. Zij woonden samen op de tweede verdieping van dat appartement en die twee worden nu verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens advocaat Lise de Greef, die de vriendin bijstaat, klopt dat niet.
8: Oh, ze wisten dan niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan het ambulance gebeld.
7: De raadkamer zal nu beslissen of de drie aangehouden blijven in afwachting van het verdere onderzoek of niet.
6: Een thuisverpleger uit Lebbeke in Oost-Vlaanderen is schuldig bevonden aan mensonterende behandeling, diefstal en witwassen. De man van 47 werkte al meer dan 20 jaar als verpleger, zowel bij patiënten thuis als in een instelling voor mensen met een beperking. 3 jaar geleden stapte één van zijn patiënten naar de politie omdat hij vermoedde dat de verpleger hem had bestolen. Bij een huiszoeking vonden speurders €70.000 cash en op zijn gsm stonden vernederende foto's van zijn patiënten. De rechtbank veroordeelde hem vanmorgen tot de gevangenisstraf van 36 maanden. En gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite gemaakt met bijna dezelfde naam en daar mag wel reclame voor gemaakt worden. Zo heeft gokbedrijf Circus een sportnieuwssite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard en Antwerp. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil dat de wet op het verbod op gokreclame herschreven wordt.
9: De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan daar geen reclame mag mee gemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag sportverslagen brengen, maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
6: Het is zonnig en zeer warm vandaag, hier en daar tot 33 graden. Morgen en vrijdag tot 35 graden. In het weekend koelt het wat af en is er kans op regen of onweersbuien. M&M.
4: En zo, vrienden, surfen door het uur nu tot 12 uur. Alleen maar goede muziek uiteraard van Aron.

0: jaar.
1: Genomineerd voor de VRT Zomerhit. Haren Blomaert met Zo Wegen Tranen van Goud. Stemmen kan via VRT Max. En aan eind van de maand misschien wel de VRT Zomerhit. Wie zal het zeggen? Zometeen de big hit van deze week. Take Me Back van Kygo en Max. Maar eerst gaan we allemaal glimlachen met deze van Lily Allen.

0: Party Max.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50.

Justin Bieber, Daisies. Zeer benieuwd trouwens of jij aan het genieten bent van welverdiend verlof. Net zoals onze Bjorn in de app van M&M stuurt. Hoppa, mijn verlof sinds gisteren eindelijk begonnen. Hij geniet ervan van dat welverdiend verlof. Ook vakantie. En wat doe je tijdens jouw verlof of vakantie? Altijd leuk om te weten en te zien in de app van M&M. Je mag altijd een fotootje sturen van de plek waar je luistert. Misschien van op vakantie. Dat kan ook natuurlijk. Zometeen gaan we naar Zaltelanden samen. Eerst tussenstop bij deze van Bruno Mars.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Nu naar de weg. 162 kilometer file op dit moment. E40 richting de kust. Daar is het intussen al meer dan 3 kwartier tussen Aalst en Nevelen. Komt ook door een ongeval. Meer dan 1 uur tussen Aalter en Lopem. Door een ongeval is er 1 rijstrook versperd. Samen dus zo'n 2 uur vertraging. Vanuit Antwerpen kan je dus beter via de E34 rijden. Voorts op de E40 van Jabeke naar Duinkerke. Daar is het uitkijken voor file op de afrit Adinkerke. En aan de grens met Frankrijk 10 minuten erbij. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy Tunnel. Op de E313 naar Hasselt komt er 20 minuten bij tussen Ham en Te Senderlo door een bermbrand. Rechter rijstrook is er afgesloten. En ook 10 minuten op de E40 van Sterrebeek tot Krainem. En op andere plaatsen alleen nog wat lichte vertragingen. Brahim.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

Scouter hier en ik heb net een zeer belangrijk onderzoek uitgevoerd waaruit gebleken is dat we pas echt gelukkig worden als we in de zomer elke dag een ijsje eten. En je mag zelf kiezen welke smaak dat is, hè. Pistache, chocolade, vanille, smurfenijs, framboos. Ah ja, en we eten

Stefan in de app van M&M. Jawel, onze magic heeft zich weer uitgeleefd. Heeft Martin Garrix en Ed Sheeran repeated. Willy William, Trompetta en Roman Schulz in de mix gegooid met James Blunt. Blijf genieten van deze mix, jongens.

0: wat feest vandaag. Jan laat weten in de app van de MRM dat tante Annemie vandaag jarig is. Annemie, maak er een fijne dag van. Je bent niet de enige. Ook Dempsey, ventje van Deborah, is ook jarig vandaag. Hey, geniet ervan, vrienden. Vandaag is voor jou daar.
1: M&M.
0: Hey, maar er wordt ook hard gewerkt. Vraag maar aan Armand uit Roeselare. Die is marsepijnen varkentjes aan het maken. Ik zie het.

Yo, zometeen Sean Paul met helemaal toepasselijk Temperature. Maar eerst de 16-jarige Freya Sky, die komt eraan met haar Silent Treatment. Komt trouwens in november. Twee keer staat ze in november hier bij ons. Freya Sky, nu. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 1996.
1: Heel onbezorgde andere tijden.
0: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
2: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
1: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
0: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
1: Er is een voor- en een na Dutroux.
0: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
0: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Goedemiddag, het is 12 uur.
4: 14 uur.
3: En dit is Stijn de Voort.
5: Heel wat mensen proberen nog een eclipsbril te bemachtigen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen in de rij om nog snel een eclipsbril te kopen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen, waar er op het laatste nippertje nog 10.000 brillen geleverd zijn. Deze klanten waren er al vroeg bij.
6: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
7: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40, stonden ze er al aan te schuiven.
8: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen. Ook.
9: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan en ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
5: De brillen zijn wel iets duurder geworden. Nu kosten ze vaak €7, terwijl dat eerder €3 was. De 3 verdachten van de dood op de 7-jarige Hamza komen voor de raadkamer. De jongen is vorige woensdag overleden in het appartement van zijn oom in Merchtem in Vlaams-Brabant. Uit autopsie blijkt dat hij vermoedelijk mishandeld was. Zijn 24-jarige oom is aangehouden op verdenking van moord. Zijn moeder en een vriendin worden verdacht van schuldig verzuim omdat ze het kind niet geholpen zouden hebben. Maar volgens de advocaat van die vriendin klopt dat niet.
10: Oh, ze wist het van niks eigenlijk. Ze betwist alle betrokkenheid met de feiten. Op het moment dat ze dat wist, is ze wel direct beneden gegaan en dan de ambulance gebeld. Dus eigenlijk, ze zegt dat ze moesten dat weten, zou ze wel gereageerd hebben. Maar ja, als je dat niet weet, dan kun je wel moeilijk tussenkomen. Hè.
5: De raadkamer zal nu beslissen of de 3 aangehouden blijven of niet. Ze zijn momenteel opgesloten in de gevangenis van Haren. Gokbedrijven omzeilen het verbod op gokreclame in de sport, dat schrijft de Standaard. Sommige gokbedrijven hebben een nieuwswebsite opgericht met bijna dezelfde naam. En voor zo'n site mag je wel reclame maken. Zo heeft gokbedrijf Circus een sportnieuwswebsite opgericht met de naam Circus Daily. En die naam staat onder andere op de voetbaltruitjes van Standaard in Antwerp. De kansspelcommissie noemt dat verdoken reclame en wil de wet over het verbod op gokreclame aanpassen.
11: De achterpoortjes moeten dicht. Dat het ook duidelijk is dat gelijke namen en gelijke logo's en extensies daarvan, daar geen reclame mag mee gemaakt worden. Iedereen mag een sportkanaal oprichten. Iedereen mag sportverslagen brengen. Maar niet genaamd naar een kansspelbedrijf. Dat moet duidelijk in de wet omschreven zijn.
5: De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op een Russische haven en marinebasis aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, maar op beelden is zwarte rook te zien in de Russische haven. Rusland zegt dat er bij de aanval 2 doden zijn gevallen. Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. M&M.
3: En hop, wij duiken samen jouw woensdagmiddag in. Met zometeen een feestje dankzij Peggy Koe. Eerst Olivia Dean en So

0: is op weg naar Nederland met mijn fantastische vrouw Ellen en de kindjes Odin en Mave en topzus Daphne. En de ouders die zijn er ook al. Keileuk. Vrienden, heel veel veilige kilometers en veel plezier. En help even als je kan.
1: M&M. Rate the song.
0: Maar niet als je achter het stuur zit en aan het rijden bent natuurlijk. Maar wel even in de M&M-app laten weten hoeveel punten op 10 hij dit keer scoort. En wat je ervan vindt. Die nieuwste van Karol G. Samen met Bruno Mars. Still. Het is trouwens de allereerste keer dat Karol G volledig in het Engelstalig zingt. Normaal doet ze het altijd in het Spaans. Staat trouwens op dat zevende studioalbum, die Still, waar ook nog andere grote namen staan, zoals Drake. Maar het gaat dus echt wel over deze nieuwste. Hoeveel punten op 10 krijgt hij? Want dat is de vraag. Mag je door straks in Rate the Song naar een volgende ronde of niet? Dat bepaal je dus mee door in de M&M-app jouw punten op 10 te sturen en je ongezouten mening in de app. Ben benieuwd. Rate the Song.

Ja, respect voor Nathan. Net voor hij vertrok met de wagen toch nog een 10 gestuurd. Net voor deze Rate the Song Still van Bruno Mars en Carol G. Komt hij nog meer binnen van Els? Die is ook fan. 9 op 10. Patrick gaat voor een dikke 9 op 10. Ook prachtige song stuurt hij. Tobias, die moet nog wat wennen. Nog niet helemaal onder indruk. Misschien komt dat met de tijd, stuurt hij. 5 op 10 voor mij. Heel cute, deze zegt onze vriend Luc. Bruno heeft gewoon niks slechts. En leuk om die een keer in een ander genre te horen, die Carol G. Geweldig, hè? 9 op 10, hoppa. Maar Julie is minder overtuigd. Ik vind het wat zagerig en onvoldoende, net zoals onze Piero. Maar dan weer een 8 op 10 door Sandrine. Mark gooit er een 10 tegen. Trieste vibe, maar toch ook happy. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar als we het alles op een hoop gooien, ja, dan zien we toch een 8 op 10, hoor. Goed, goede dingen. En dan gaat hij dus door naar een volgende ronde Rate the Song. Na 6 uur opnieuw hier op M&M. En nu samen maar nog meer genieten van Reggaeton Lento.

0: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
1: What's your favorite part?
2: Extra cheese.
3: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
4: Of sex.
0: Op de minst romantische nacht van het jaar.
2: Build up.

Ja, ja. Onze DJ Licious met Armin Paul en Hope. Zometeen Summer of 69 van Bryan Adams. Altijd goed. Maar eerst Alex Warren. Out.

Bazaar. Leuk. Begin opnieuw. Ja, leuk om te zien in de app van de M&M. Zo zot, deze song van Bazaar, Begin opnieuw, heeft me een waanzinnige M&M Big Trip naar Mexico opgeleverd. Even nagenieten en luidkeels meezingen nu, zegt Marjolein in de app van M&M. Wauw, snap ik wel. Crazy. Zometeen, ook leuk, een van mijn favorieten van dit moment staat voor je klaar. Lost Frequencies, Live It All. Echt een energieschijf. Maar eerst gaan we even samen naar de weg. Daar 149 kilometer file op dit moment. E40 richting de kust. Daar kwartiertje filegolven tussen Erpenmeren en Aalter. Ruim drie kwartier vertraag je tussen Beerdem en Lopem. Door een ongeval blijft één rijstrook versperd. E34 van Antwerpen naar Knokke. Daar filegolven van een half uur tussen Assenede en Damme. En op de E40 van Jabeke naar Duinkerke. Een kwartiertje file tussen Adinkerke en de grens met Frankrijk. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E313 vanaf Massenhoven. Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de E40 10 minuten extra naar Brussel tussen Sterrebeek en Kraaijnem. En op de buitenring rond Brussel ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op andere plaatsen alleen nog wat lichte vertraging. M&M. Brahim.

schuif, jongens. Ja, ook wel een beetje voor jou daar. Marie uit Heuveland, die is aan het studeren voor de examens. Gaat flotteren met M&M op de achtergrond. Marie, heel veel succes. We duimen voor je. Je gaat knallen, dat sowieso. Dit is Clean Bandit and Jazz Clean Rather Be.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

tijdloze classic, deze Mojo Lady. Hear Me Tonight, zometeen Train. Nog zo'n klepper. Hey Soul Sister staat voor je klaar. Wiz DMC en Bees and Honey met Show Me Love. Perfect voor wij dit weertje. En Niall Horan komt in november naar ons land. Met Miles Smith heeft hij een dikke hit weer te pakken. Drive Safe krijg je nu.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kijk dit, KBC. Beweegt met je mee.
4: Mannetjes, Bompie. Deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag?
6: Ja.
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
6: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
0: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma, Gamma.
0: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
11: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonge. Ai.
13: Gebeurt hier. En het
12: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
13: Gebeurt hier. Maar ook het
14: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
13: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
15: Een heel goedemiddag, het is 1 uur.
16: 14
15: uur. Dit is Stijn de Voort.
17: Het is drukker dan anders in de spoeddiensten aan de kust. Dit jaar trekken nog meer mensen naar zee om te ontsnappen aan de hitte van de afgelopen weken. En dat betekent dus ook dat het drukker is in de spoeddiensten aan zee. Dat schrijft het laatste nieuws. In het AZ Oostende zijn er deze zomer al 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. Met een piek van 196 patiënten op één dag. Dat zegt de spoedarts van het ziekenhuis daar.
18: Kneewonden en breuken, dat zijn letsels waar we niet al te veel werk aan hebben. Waardoor we ook die aantallen aan kunnen. Wat we wel dit jaar zien, het is natuurlijk een warmtegolf, is enorm veel mensen met hitteslag. Milde vorm van uitdroging, maar ook de zwaardere vorm die echt levensbedreigend is en die een intensieve opname heeft.
17: En verder zijn er ook meer spoedongevallen door alcohol- en drugsproblemen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen staan mensen in de rij om nog snel een eclipsbril te kopen. Dat is bijvoorbeeld zo bij een apotheker in Wetteren in Oost-Vlaanderen, waar er op het laatste nippertje nog 10.000 brillen geleverd zijn. Deze klanten waren er al vroeg bij.
19: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
20: Een bericht van mijn collega's stond hier al om 6:40. Stond er al aan te schuiven.
21: Ik kom van het Nienhoven. Even rijden, maar ja, kijk, we keken er allemaal naar uit, de kinderen ook.
22: Ik zou graag de zonsverduistering zien vanavond. Eerlijk gezegd was het uit mijn hoofd gegaan. En ik dacht, ik ga er toch nog om komen.
17: De brillen zijn wel iets duurder geworden. Nu kosten ze vaak €7. Eerder was dat €3. En vanavond is er dus die zonsverduistering, maar of je die goed kan zien hangt af van het weer. Weervrouw Jacot legt uit wat je kan verwachten.
23: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel, dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets frisser wordt, dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten, is dat eclipsbrilletje. Als je naar de zon wil kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
17: De Oekraïense president Zelensky zegt dat het leger afgelopen nacht een grote aanval heeft uitgevoerd op een Russische haven en marinebasis aan de Zwarte Zee. Daarvoor zijn drones, onbemande vaartuigen en raketten ingezet. Hoe groot de schade precies is, is nog niet duidelijk, zegt Marijn Trio.
24: Er is veel rook te zien op beelden op sociale media en 2 grote graanterminals zouden buiten gebruik zijn na de aanval. Volgens Rusland werd er ook burgerinfrastructuur geraakt en vielen er 2 doden. Nu Oekraïne de laatste tijd alsmaar meer en grotere aanvallen uitvoert op doelwitten in Rusland, komen er ook alsmaar vaker burgers om. Maar het is nog altijd maar een fractie van het aantal burgerdoden dat Rusland maakt in Oekraïne.
17: Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer. M&M.
15: Zometeen krijg je van mij de nummer 1 uit de M&M 50. En Calvin Harris staat nu voor je klaar met Sam Smith, Desire.

Ah, studeren voor de herexamens gaat zoveel vlotter met al die fijne muziek. Zegt ook Quinten in de app van M&M. Zometeen nog veel meer. Bas Serra, All Because of You. Maar eerst de Dells Roll.

Of Somebody Without You. Afgelopen vrijdag stond hij nog succesvol op dat Ronquière Festival, net zoals ons Pommelien Thijs. Ja, vrienden, net een berichtje in de app van M&M van onze vriend Niels Vertongen. Het Buggenhout vroeg zich af of het vrijdag mijn allerlaatste keer is hier op M&M. Lieve vriend, jawel. Daarom ben ik samen met jou al de hele week aan het vieren. Morgen en overmorgen doen we dat nogmaals samen. Nu met Another.

Sabrina Carpenter, Espresso. Is altijd goed, hè? Zon of niet. Van de Espresso van Sabrina Carpenter naar The Chemical van Post

0: Ik had een feestje beloofd. Pilee staat voor je klaar in de gospel version. En Waves van Mr. Props. Die krijg je ook in de Robin Schulz remix. Maar eerst even snel naar de weg. Er staat 136 kilometer file op dit moment. E40 richting kust. 1 uur trager tussen Aalter en Lopem. Door een ongeval blijft 1 rijstrook versperd. In Beernem is de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen komt er 20 minuten bij op de E313 vanaf Massenhoven. E19 tussen Mechelen-Noord en de werking in Rumst. Daar 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent komt er een kwartiertje bij tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 15 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de N16 richting Willebroek, kwartier daar aan de werken in Temse. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedalsstraat.
1: Sound of summer.
2: The official sound of summer. Brahim.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: M&M.
1: Zometeen throwback weer naar de Nillies met Snow Patrol en Shut Your Eyes. Maar eerst even meekwelen met Green Green Grass van George Ezra.
0: M&M.
2: Make life.
3: Hello, my name's George Ezra.

Vrienden, wij spreken elkaar morgen heel graag opnieuw. Ik heb voor jou zo meteen nog Stella Lefty, Basten, Bakermat met Banana. En zometeen komt ze eraan, DJ Anke Goerke, om jouw namiddag en avond alweer wat zonniger te maken. Camille, die krijg je ook nog, nu dat je weg bent.

0: Mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
5: What's your favorite part?
6: Extra cheese.
7: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
5: Of sex.
4: Op de minst romantische nacht van het jaar.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Twee uur, een hele goede middag.
2: 14 uur.
1: Met Stijn de Vart.
3: Het is drukker dan anders in de spoeddiensten aan de kust. Dit jaar trekken nog meer mensen naar zee om te ontsnappen aan de hitte van de afgelopen weken. En dat betekent dus ook dat het drukker is in de spoeddiensten aan zee. Dat schrijft het laatste nieuws. In de ziekenhuizen in Oostende en Knokke zijn er tot 10% meer spoedgevallen dan vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met ongevallen, de hitte en alcohol en drugs, zegt de spoedarts van het AZ Zeno in Knokke.
4: Dus een van de redenen is inderdaad de hitte. En dan zien we dat op de momenten van de dag dat het heel warm is. Bijvoorbeeld die flauwvallen door de hitte. Maar we zien ook wel een sterke toename van verkeersongevallen, fietsongevallen. Die gaan dan over het algemeen op een ander moment van de dag. En daar is natuurlijk ook een link met het alcoholgebruik. De strandbaars bijvoorbeeld, die sluiten allemaal om 8 uur. En we zien op de spoedgevallen zeer duidelijk dat rond 8 uur er een piek is.
3: Klanten van de bank Belfius kunnen op dit moment hun app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. En er woedt op dit moment ook een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Een afvalberg zou vuur gevat hebben, maar de exacte oorzaak is nog niet bekend. De brandweer raadt aan om de omgeving te vermijden en ramen en deuren gesloten te houden.
5: In de WhatsApp-groep van de buren waren ze nog op zoek naar brilletjes. Daarmee ben ik hier om alle brilletjes voor de buren op te halen.
3: En veel mensen proberen nog snel om een eclipsbril te kopen voor de zonsverduistering van vanavond. Bij een supermarkt in Locristi in Oost-Vlaanderen staan al sinds vanmorgen mensen in de rij. En dat is ongezien, zegt de zaakvoerder.
6: We zijn beginnen met verkopen rond 9:15. En tegen dat 8:55 was alles al uitverkocht, mijn 400 stuks. Spijtig genoeg moesten we de andere mensen dan niet tevreden naar huis sturen. Maar ik had dan gelukkig mijn leverancier nog kunnen bereiken. En hij beloofde mij er 2000 stuks. En ondertussen staan er hier terug massa mensen aan te schuiven, enkel voor een brilletje.
3: Zo'n bril is wel iets duurder geworden. Nu is het zo'n 7 of 10 euro per bril. Eerder was dat 3 euro. Het is zonnig en tot 32 graden vandaag. Ook vanavond blijft het helder. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
2: M&M.
1: Met heel die eclipse-vibe blijven we toch een beetje in de happy-vibe. Nu ook met Berre en Happier.

zomerse vibes met Jonas Blue. Maar ik dacht, zoals een goede throwback is toch ook plezant, hè? Op een woensdag. Het is break de weekdag vandaag, dus dan mag het al eens een beetje meer meezingbaar zijn, vind ik, hè? Wat dacht je van Kelly Clarkson en Because of You?

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
7: Wat? 150 baht?
6: Schatje, dat is 4 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
6: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
10: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
13: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Polypa. Ja, ik zie hier een berichtje in de app binnenkomen van Paul Roodhans. Die zegt, ja, een eclipsbril, dat ga ik niet aanschaffen. Ik ga het doen met mijn gsm-camera, een beetje filteren met een zonnebril. En dat gaat ook perfect. Misschien een tip voor iemand die nog geen eclipsbril heeft. Paul. Dat is niet goed, hè, man. Dat is echt wel gevaarlijk. Dat moet je echt niet doen. Nee. Kijk zeker niet naar de zonsverduistering vanavond als je geen brilletje hebt. Wat je wel kan doen, is misschien een goede daad. Als je nog brilletjes over hebt, mag je het zeker eens even laten weten in de app van M&M. Want dan kunnen we er misschien iemand anders hier nog blij mee maken. Misschien kunnen we dat nog wel fixen. Ik heb dat bijvoorbeeld vandaag gedaan. Ik had, denk vorige week al, 5 brilletjes besteld. Ik had er maar 3 nodig vanavond. Dus ik heb er 2 aan mijn lieve collega's gegeven vandaag. Kijk, een goede daad gedaan. Dus heb jij misschien ook nog brilletjes over die je nu niet gebruikt vanavond? Laat het gewoon eens even weten in de app van M&M. Ja, laat maar komen.
1: M&M. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

Jarno Hekker die stuurt... Ik ga met mijn lashelm kijken vanavond. En eventueel een tip voor de mensen. Koop donkere glaasjes voor een laskap. Die kan je in de meeste bouwmarkten nog wel halen. Dus inderdaad een goede tip als je niet meer aan brilletjes geraakt. Ondertussen staat er 134 kilometer file. Op de E40 richting de kust is het 1 uur trager tussen Beernem en Loppem. Door een ongeval blijft daar 1 rijstrook versperd. Naar Antwerpen ook een kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Gent op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge een kwartier erbij. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen door een ongeval dat daar is gebeurd. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. Naar Breda nog op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. En nog in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.

zon even gelaten voor wat het is. Die zit gezellig binnen een soort Lego-set te bouwen van het Colosseum. Hij is er ongeveer 18 à 20 uur mee bezig geweest, maar het is wel bijna klaar. Goed gedaan, hoor. It's

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
6: Schat, die kleine moet eten.
5: Onze kinderen moeten eten.
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
7: Go yellow!
8: M&M.

zo dingen bouwen is precies wel populair. Els de Vos zegt, mijn zoon Andreas is net klaar met de Big Ben in Lego te bouwen. Maar hoe tof. Ja, als jij ook dingen aan het bouwen bent geweest afgelopen vakantie of zo puzzelen of zo, dat vind ik ook altijd tof om zo de tijd te doden. Je mag het gerust even laten weten in de app van M&M. M&M.

Ja, ik zie hier ook nog Lotte die deze vakantie een puzzel van 2000 stukjes heeft gemaakt. Wauw, dat is wel echt heel zot. Zometeen heb ik voor jou nog Eminem met Without Me. Eerst deze Olivia Rodrigo en Drop Dead.

bij de Memme, die binnenkort 100 jaar wordt. Dus dat is ook wel echt super straf. Dus hij heeft er heel veel zin in. En natuurlijk het leuke is... M&M. Die tante van jou, Jan, die krijgt gewoon een zonsverduistering op haar verjaardag. Hoe schoon is dat, zeg? Hey, wat ga jij vanavond doen buiten de zonsverduistering kijken? Je mag het zeker even laten weten in de app van M&M, jouw leuke plannen. Dit is Pommelien Thijs.

0: zeg de Vos.
1: Ja, Lemmis.
0: Karakter, jij helemaal een stek met Frits.
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is de Vos Lemmis.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op ons

0: apart.
1: Spotify gaat duidelijker aangeven welk lied van een AI-artiest is. Zo'n AI-artiesten krijgen vanaf midden september een speciaal label op Spotify. Ze zullen ook niet meer te zien zijn in je persoonlijke aanbevelingen. Spotify doet dat omdat het steeds meer kritiek krijgt van luisteraars en artiesten over hoe het met AI-muziek omgaat. Dat zegt deze docent Media en Entertainment Business aan de Thomas More Hogeschool.
2: Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden. En dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
1: Klanten van de bank Belfius kunnen nog steeds de app niet raadplegen of gebruiken voor betalingen. Wat er juist aan de hand is, is nog niet duidelijk. Technici van Belfius onderzoeken het probleem en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden mensen zich voor op de zonsverduistering. Die begint rond 7 uur vanavond en duurt een tweetal uur. Heel wat mensen hebben nog snel een eclipsebrilletje gekocht bij hun apotheek of opticien. Daar stonden vandaag lange rijen. Of je die eclips goed zal zien hangt af van het weer. Weervrouw Jacotte legt uit wat je kan verwachten.
3: Het wordt een warme avond, een zwoele avond met heldere hemel. Dus we gaan die zonsverduistering prima kunnen zien. Wat er wel gaat gebeuren tijdens die verduistering is dat het tijdelijk iets fris wordt, dus neem toch zeker ook een truitje mee om voorbereid te zijn op alles. En wat je zeker niet mag vergeten is dat eclipsebrilletje. Als je naar de zon wilt kijken, dan doe je dat best op een veilige manier, zoals bijvoorbeeld met een eclipsbril.
1: Bij een ongeluk met een boot op een meer in Zimbabwe in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen. Er zijn ook nog 27 passagiers vermist. De boot was wellicht te zwaar geladen. Volgens de overheid daar waren er te veel tickets verkocht. 77 opvarenden konden wel nog gered worden. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia. Het ontstond door de bouw van een stuwdam en het is het grootste kunstmatige meer ter wereld. En de Colombiaanse regering kondigt 3 dagen nationale rouw af voor de slachtoffers van de zware aardbeving daar eergisteren. Tot nu toe zijn er al meer dan 250 slachtoffers geborgen. Hulpdiensten zoeken nog altijd verder. 3 dagen lang zal de nationale vlag halfstok gehangen worden op openbare gebouwen in het hele land. Ja, vanavond het weer, dat hoorde u daarnet al van Jacotte. En morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
3: Johnny Suikerbuik uit Hoogstraten, dit gaat vanavond gewoon barbecue doen met heel de straat. Hoe gezellig is dat? I like it.

0: IKEA-tip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting.
4: Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op Colruyt.be.

Op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel een half uur van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de N16 richting Willebroek een kwartier aan de werken in Temse. Naar Breda op de E19 bij Kleine Bareel door een defect voertuig. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. En nog in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat.

uit het nieuwe album Petal van Ariana Grande. Trouwens, je moet de videoclip van Petal ook maar eens checken. Alhoewel, het is niet voor de gevoelige kijkers, want Ariana Grande vermoordt er heel wat mensen met een kettingzaag. Een beetje luguber wel. Dit is Me Gustas Tú. 12 de la

0: naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Hé, hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga met M&M naar de romantische komedie One Night Only.
2: What was your favorite part?
3: Extra cheese.
4: Ellie en Owen ontmoeten elkaar in New York.
2: Of sex.
1: Op de minst romantische nacht van het jaar.
5: A build-up.
4: De enige avond waarop singles seks mogen hebben.
6: How is Ellie?

dit. Zeg jongens, we zitten intussen al in de derde hittegolf of zo deze zomer. Het is niet te doen. Dus ik snap dat je een beetje verkoeling wil zoeken vandaag. Wat er altijd bij helpt is een leuke zomermix van onze DJ Magic. Hij heeft er weer eentje voor jou klaargezet. Hè,

vrijdag is misschien nog iets te optimistisch. Het is wel gewoon een break de weekdag. Lekker op woensdag. En ja, met die zomermixen wordt dat extra plezant. Hè. Als je een volledig uur wil horen met de beste songs in de zomermix, dat kan bij DJ Magic. En Magic Summer, dat is hier elke avond tussen 9 en 10. Een heel uur lang de leukste zomersongs

heeft toch Anastasia, I'm out of love. Hé, hey, dat maakt je woensdag toch nog beter dan die nu al is, hè. Geef toe. En een bazaar, die kan er ook nog wel bij. Hè. Na een pauze maakten ze hun terugkeer met begin opnieuw. En die comeback die zat echt wel heel goed door het afgelopen jaar. Want ze verkochten dit voorjaar 2 keer de Lotto Arena uit. En afgelopen zomer bliezen ze Pukkelpop nog omver onder de schuilnaam Exit. Ook meteen de titel van hun nieuwste album. En deze zomer staan ze weer opnieuw op Pukkelpop op 21 augustus. Wel gewoon onder de naam Bazaar, maar dat gaat weer heel plezant worden. Hè. Dit is hun nieuwe song trouwens. Ooit komt er een dag dat jij cinematickets kan winnen. Het is misschien...

0: vanavond op VRT1.
1: Mijn grootvader die zag die beelden van dat gekloonde schap op tv en die dacht, ja, wat gaan ze nog allemaal uitvinden? Straks vinden ze een computer uit die je moet eten geven. En zijn woorden waren nog niet koud.
2: Wow, Tamagotchi.
0: Op VRT1 kijk je weer vol nostalgie naar de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas zie je live wat er allemaal gebeurt op het EK Atletiek. Of geniet op VRT Max van het volledige nieuwe seizoen van Eyecatchers. Veel kijkplezier.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Een hele goede namiddag, het is 4 uur met Stijn de Vart.
5: Er zijn nog steeds problemen met de app van Belfius. Inloggen op de app van Belfius en die gebruiken om een betaling te doen lukt nog steeds niet. Betalen met een bankkaart en geld afhalen lukte wel weer, dat meldt de bank. De storing bij Belfius ontstond rond 1 uur vanmiddag. Over de oorzaak is nog niet bekend. Op verschillende plaatsen in ons land bereiden organisaties zich voor op de zonsverduistering van vanavond. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. In Genk en Limburg is er vanavond de nacht van de eclips. Vanop de mijnterril van Waterschij is er een goed zicht op de zonsondergang. Er worden zo'n 1000 bezoekers verwacht. De Limburgse weerman Ruben Wijntjes zal er ook zijn en geeft enkele tips over hoe je de eclips het beste kan zien.
6: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
5: Vanaf midden september gaat streamingdienst Spotify beter aangeven welke artiest gemaakt is met AI. Die artiesten krijgen dan een speciaal label en ze zullen ook niet meer te zien zijn in je persoonlijke aanbevelingen. Spotify doet dat omdat het steeds meer kritiek krijgt van luisteraars en artiesten over hoe het met AI-muziek omgaat. Dat zegt deze docent Media en Entertainment Business aan de Thomas More Hogeschool.
7: Het is heel gemakkelijk om een liedje op te laden en dus wordt er eigenlijk gezegd dat bijna de helft of meer van een catalogus van Spotify AI zou zijn. Dat zijn liedjes die gebruikt worden om afspeellijsten te vullen, bijvoorbeeld om te gaan fitnessen, waarbij dat mensen minder aan het opletten zijn welke muziek ze nu eigenlijk aan het luisteren zijn, minder dat fangevoel ook willen oproepen.
5: De Amerikaanse staat Utah heeft oud-gevechtspiloot van het Britse leger Andy Green een nieuw snelheidsrecord van 654 km per uur gevestigd met een waterstofauto. Het vorige waterstofsnelheidsrecord stond ook op zijn naam met bijna 300 km per uur. Het is niet zijn eerste record. In 1997 reed hij al eens met meer dan 1200 km per uur met een auto met straalmotoren. Het is erg warm en helder vandaag. Morgen en vrijdag wordt het heet tot 35 graden. Maar in het weekend geleidelijk minder warm met buien of onweer.
4: Ja, het is weer feest op de weg, Mona.
8: Op de binnenring rond Brussel verlies je nu zo'n 3 kwartier. En dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. Daar staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Op de buitenring een half uur bij van voor Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Richting Brussel wat file rijden op de A201 bij Zaventem. Daar staat een defect voertuig. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Bertem. Richting Antwerpen wat trager rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent. Daar 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat ook zo'n half uur tussen Linkeroveren en Antwerpen-Oost. En richting Stabroek op die Antwerpse ring 15 minuten extra tussen Waaslandhaven-Noord en de Thijsmans-tunnel komt door een obstakel daar. Dan op de N16 richting Willebroek schuif je ook vandaag 20 minuten aan de werken in Temse. Op de E40 richting Kust 20 minuten traag rijden tussen Beernem en Lopem komt door een ongeval. Een rijstrook blijft daar dicht. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Eeklo is de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek nog altijd afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhalstraat. M&M.
4: Wil jij zo meteen graag naar de film One Night Only gaan, dan ga ik dat fixen voor jou. Gewoon blijven luisteren.

de Bousa. En als je zin hebt om naar de cinema te gaan, dan gaan we dat fixen. Want vanaf vandaag komt de film One Night Only uit. Een film die gaat over twee singles, Owen en Ellie. En die ontmoeten elkaar op de minst romantische nacht van het jaar. De nacht eigenlijk waarop singles vrijuit seks mogen hebben. Dat is maar één nacht in het jaar in New York. Allee, in de film. Hè. En het is een beetje een, ja, toch wel een romantische komedie uiteindelijk. Die gewoon superleuk is om te gaan kijken met een plus one. En je kan daar ook tickets voor winnen hier. Dat kan als je kan raden naar welke romantische film ik nu aan het kijken ben. Als je jonger bent dan 12 jaar, misschien even de oren toedoen. Ja, oké. Okay. Check, voilà. Want het is misschien nog niet voor jouw leeftijd. Vamo. Ik kijk naar een jonge vrouw die een mysterieuze, steenrijke man ontmoet. Vanaf het eerste moment hangt er een flinke seksuele spanning tussen hun. Hij is aantrekkelijk, dominant en duidelijk niet iemand die graag de controle uit handen geeft. En zij ontdekt al snel dat er in de slaapkamer nogal, ja, bijzondere dingen gebeuren. En dat hij toch ook wel graag kennis wil laten maken met haar geheime, zijn geheime wereld. Bon, tussen de twee ontstaat er een sterke aantrekkingskracht, maar ja, ze struggelt toch een beetje met die ongewone ideeën en die verlangens die hij erop nahoudt. En dan laat haar kennis maken met een wereld die ze totaal niet kent. En ze twijfelt toch wel regelmatig of ze hier wel in wil meegaan. Terwijl haar gevoelens voor hem steeds sterker en sterker worden. Hoe loopt dit af? Daarvoor moet je de film natuurlijk eens zelf gaan kijken. Hè? Maar bon, naar welke film was ik aan het kijken? Misschien heb je het wel herkend. En dan sturen we jou heel graag naar One Night Only. Dus stuur de titel nu door in de app van M&M en maak kans op...

0: naar welke film was ik daarnet aan het kijken. Er zijn heel wat reacties binnengestroomd in die app van M&M. Ook van Julie van Duizen uit... ja, van waar ben je eigenlijk, Julie?
1: Ik woon in Boyschot.
0: Ah, hallo. Boyschot. Oké. Is daar plezant in Boyschot?
1: Ja, volgens ja. schijnt, dus alles gaat goed.
0: Voilà, ga je daar ook naar de eclipse kijken vanavond in Boyschot?
1: Ja, we hebben de brilletjes in huis.
0: Ah, super, super. Applausje, top. Zeg, Julie, vertel eens. Want ja, vanavond gaan jullie de eclipse kijken, maar ik lees hier dat jij voor de rest niet zo heel veel quality time echt hebt met jouw man of jouw vriend. Hoe komt dat?
1: Ja, we hebben het de laatste jaren een beetje druk. We hebben een dochtertje van 2 en een zoontje van 10 maanden. En dat is pittig thuis.
0: Oh, amai, maar dat snap ik. Ja, dat onderschatten mensen toch vaak, hè? Met jonge kinderen. Ja. Dat de relatie daar dan soms ook een beetje onder leidt. Hoe lossen jullie dat dan toch op?
1: Vanaf dat ze slapen om 19 uur s'avonds, dan gaan wij samen in de zetel zitten en nog even bijpraten en te
0: weten. Ah, maar ik dacht even dat er iets anders ging komen. Ik dacht, wacht, we moeten hier even alles toelaten. Oké, ik snap het helemaal, Julie. De quality time is zeer belangrijk. Dus cinematickets zou toch ook wel plezant zijn, hè? Zo'n romantische komedie. Hoe graag zou je willen gaan met jouw vriend?
1: Ja, heel graag.
0: Oh, ik snap het. Maar bon. Ja. Dan moet ik natuurlijk eerst nog een juist antwoord van jou krijgen. Hè, Julie, naar welke film was ik aan het kijken daarnet?
1: Ik hoorde het muziekje van 50 Shades of Grey.
0: Maar je meteen al aan de muziek herkent. Zeg, kijk, hoe gedaan! Ja, soms moeten we het ook niet te moeilijk maken. Hè. Het is inderdaad een hele herkenbare soundtrack. Heb je de film al gezien met jouw vriend?
1: Met mijn vriend niet, maar voor mijn vriend wel.
0: Oké. Maar het is misschien om iets om te kijken als de kindjes in bed liggen, hè, Julie?
1: Ah, wel, ja.
0: Voilà, je weet nooit wat eruit voorkomt. We gaan er niet verder over uitweiden. Julie, geniet vooral van de film One Night Only. Een hele plezante romantische komedie die jij samen met je vriend mag gaan kijken om wat extra quality time te hebben. Hè. Heel veel plezier ermee. Voilà. En doet de vriend daar de groetjes, hè?
1: Zal ik doen, dank je.

0: I Love Me Like You Do. Ook een van de soundtracks natuurlijk uit 50 Shades of Grey. Prachtige film, hè. Je moet hem zeker eens kijken met je lief of je partner. Heel plezant. Bon, heb jij nog vragen over de eclipse? Dat kan ik mij wel voorstellen. Er gaan veel mensen kijken vanavond. Dus stel dat je misschien nog met dingen zit. Dingen waar je niet helemaal zeker over bent. Wat mag wel, wat mag niet? Wat zijn de gevaren? Hoe moet ik kijken als ik geen brilletje heb? Ik zeg het maar. Misschien heb je nog een aantal prangende vragen over de eclipse. Wel, dan kan dat. Want al jouw vragen mag je nu even sturen in de app van M&M. Want zometeen komt wetenschapsjournalist Wim de Mazen hier langs om een antwoord te bieden op al jouw vragen. Dus laat ze maar komen in de app van M&M.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: Magic System en Magic in the Air. Magic in the air, dat is wat er gaat gebeuren vanavond. Hè. Dan gaat de hele wereld kijken naar de zonsverduistering. Het is toch hier in Europa de grootste sinds 1999. En voor de volgende grote zonsverduistering moeten we wachten tot 2090. Dat is nog heel lang, dus veel mensen die willen die vanavond niet missen. De verduistering die gaat gebeuren tussen 7 en 9 uur. Het hoogtepunt gaat rond 8 uur zitten, waar de maan dus voor 90% vanuit ons oogpunt de zon gaat bedekken. Dus als je kijkt, doe het met een brilletje, dat weet je intussen. Maar er zijn misschien nog wel wat vragen die je hebt. Hè? En gelukkig hebben we hier wetenschapsjournalist Wim de Mazeneer te gast die al jouw vragen wil beantwoorden. Dag Wim.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, welkom hier in de M&M-studio.
1: Dankjewel.
0: We hebben hier verschillende vragen binnengekregen van mensen die soms nog niet heel goed weten wat is nu veilig, wat is niet veilig. Bijvoorbeeld, verschillende zonnebrillen aan elkaar vastplakken. Is dat beschermend genoeg voor je ogen?
1: Wel, het is iets wat ik inderdaad ook wel al verschillende keren heb zien terugkomen. Dus we weten dat één zonnebril niet genoeg beschermt, omdat die nog te veel straling doorlaat. Nu, 2 of 3 of 4 of 5 of 6 zonnebrillen, ja, dat helpt helaas ook niet genoeg om je ogen helemaal te beschermen. Dus nee, ik zou dat zeker niet doen.
0: Nee, dus enkel het brilletje inderdaad. Ik hoorde via vrienden ook dat zij misschien een emmer water zouden neerzetten en de weerspiegeling zouden meevolgen. Is dat iets, de weerspiegeling? Mag dat?
1: Wel, blijkbaar is dat ook gevaarlijk. Dus het zonlicht weerkaatst, maar nog altijd zit daar te veel schadelijke straling bij die in jouw ogen straalt.
0: Ah, wow, oké, dat wist ik niet. Want ja, dat brengt me meteen ook bij mijn volgende vraag. Ik had die daar straks, Paul, die zei van ja, ik ga gewoon een beetje met mijn gsm-camera filmen. Dat hoor ik wel nog van mensen die zeggen, wat als we het gewoon filmen met de gsm? Is dat dan schadelijk?
1: Wel, het probleem is een beetje dat als je je camera, je gsm naar de zon richt, dat je ook in die richting kijkt. Mm-hmm. En dat je op die manier toch ook wel wat zonnestraling binnenkrijgt. Het is ook niet zo heel goed voor je camera blijkbaar. Enkele foto's maken, dat is niet zo heel erg. Maar als je nu echt filmpjes minutenlang gaat maken, ja, dan bestaat er toch een kans dat de camera van jouw smartphone ook beschadigd raakt.
0: Ja, en dat geldt ook zo als je het in selfie-perspectief doet. Dat je zo naar de zon kijkt met je selfiecamera?
1: Ja, dat is hetzelfde. Hè. Dus een aantal foto's zal wellicht wel geen kwaad kunnen. Ook al is dat niet 100% gegarandeerd. Dus als je echt zeker wilde zijn, ook geen foto's nemen van de zon. Wat je bijvoorbeeld wel kan doen, is natuurlijk je eclipsbril, als je er dan één hebt, voor de camera van je smartphone houden. En op die manier toch een aantal foto's of een filmpje maken van die zonsverduistering.
0: Ja, inderdaad. Maar de conclusie is dus toch echt wel dat eigenlijk geen enkel ding mag om de zon te kijken buiten het brilletje. Thomas Nobel die vraagt hier ook nog, ja, kan je ook gewoon naar buiten zonder naar boven te kijken? Dat mag nog wel, hè?
1: Dat mag inderdaad wel, ja, dat is geen probleem.
0: Chance. Zijn er dan toch nog zo dingen die je wel kan doen als je geen brilletje hebt en als je de eclipse toch wilt meevolgen?
1: Wel, als je geen brilletje hebt, maar je hebt bijvoorbeeld toevallig wel een lasbril of zo'n lasmasker thuis, dat kan wel, alleen moet je dan wel opletten dat de beschermingsgraad van die lasbril, dat die voldoende hoog is. Die moet 14 of hoger zijn. Dus ja, oogspecialisten zeggen wel eens, ja, je doet dat beter ook niet, want je bent niet helemaal zeker dat dat dan voldoende beschermt.
0: Ja, dat is als je het echt zeker weet. Iets wat Julie Van Niel vraagt, kan ik lasglas gebruiken? Maar dan moet je het inderdaad dus wel checken dat het hoog genoeg is.
1: Ja. Maar dan kan het perfect. Hè. Dan beschermt het even goed als een eclipsbrilletje.
0: Oké, voilà, super. Amai, super interessante vragen hier, zie ik in de app van M&M. Lies Provost die vraagt ook nog, ja, soms kijk je toch met je zonnebril in de richting van de zon. Waarom zou de straling nu gevaarlijker zijn? Is er misschien een hogere straling nu?
1: Nee, dat niet. Maar het gaat erover dat je rechtstreeks in die zon kijkt. Dus met een zonnebril in de zon kijken is nooit een goed idee. Vandaag ook niet. Maar er is geen verschil met andere dagen.
0: Ja. Oké, dat is heel interessant. Waar ga je zelf kijken?
1: Wel, ik heb het geluk dat ik voor het Laat Journaal straks kan meevliegen met een eclipsvlucht.
0: Amai.
1: Dus er is een sterrenwacht, Urania, die heeft een vliegtuig afgehuurd. En zij gaan boven de wolken vliegen met het idee, mocht het bewolkt zijn geweest, dat is nu gelukkig niet het geval, maar mocht dat zo zijn geweest, dan hadden we toch 100% garantie dat we de zonsverduistering konden zien. Dus ik ga het van daaruit boven de wolken kunnen zien.
0: Amai, maar dat is supercool. En hoe ver vlieg je dan?
1: We vliegen richting het Verenigd Koninkrijk, dus een uurtje vliegen en dan vliegen we terug.
0: Amai, zalig. Zeg, dus je gaat dat gewoon kunnen zien van boven op de wolken. Dat is een ervaring die je nooit meer gaat vergeten, toch?
1: Klopt,
0: hè?
1: Inderdaad.
0: Oké, bedankt wetenschapsjournalist Wim de Mazeneer. En merci ook voor hier even langs te komen. En dan wens ik jou heel veel plezier met te kijken naar de prachtige zonsverduisteringen.
1: Dank je wel.
2: MNM.

0: Stay van de Kid Laroi. Ja, ik zie hier nog een paar dingen binnenkomen. Philip Dierks die zegt, ja, hoe check je het lastglas? Ja, ik zou gewoon zeggen, als je het niet zeker weet, best altijd met het brilletje kijken als je wil kijken naar de zonsverduistering vanavond. Thibaut Gillis die vraagt, ja, met zilverpapier voor je gezicht op een afstand, mag dat misschien? Spiegelfolie bij de zonsverduistering vraagt Van Dingen hier nog. Ja, ik zou zeggen, best gewoon met het brilletje. Dat is de enige raad dat ik kan geven die veilig genoeg is. Dus alsjeblieft, hou het veilig om te kijken. Laure Verrijken die vraagt ook nog, kan je het ergens online volgen als je geen brilletje hebt gevonden? Dat kan via VRT Max. Dus je moet maar gewoon eens checken en daar kan je ook live mee volgen. En misschien nog een gouden tip, als je gewoon gaat kijken op een plaats waar er veel mensen zijn, misschien als je het eens lief vraagt, mag je wel eens even een paar minuutjes kijken met iemand anders zijn bril. Op zich, een paar minuten of een paar minuten na het hoogtepunt gaat dat toch ongeveer hetzelfde blijven. Dus deel gewoon je brilletje, wees een beetje lief voor elkaar en dan voilà, gaat dat zeker en vast lukken. En ondertussen, ja, Mona, ga jij kijken naar de zonsverduistering?
1: Ik ga kijken en ik ga het doen zoals dat jij zegt. Dus ik heb geen brilletje en ik ga gewoon heel lief lachen naar iemand om, ja, in de hoop dat ik het zo heel even mag lenen.
0: Maar ja, mocht je naast me zitten, ik zou het zeker geven.
1: Ah, voilà, dat is lief.
0: Vertel eens, hoe staat het op de weg?
1: Op de E40 richting kust verlies je nu een half uur tussen Beernum en Lopem. Komt door een ongeval in rijstrook, blijft daar dicht. Dan verlies je 20 minuten op de buitenring rond Gent, van Laarne tot Merelbeke door een ongeval. Rond Brussel is het druk op de binnenring bijna 1 uur. Erbij. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de buitenring een half uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Richting Leuven gaat het 10 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Bertem. Richting Antwerpen op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst een half uur bij. En nog naar Antwerpen zo'n 15 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Staanbroek 10 minuten. Dat is tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Dan staat er een defect voertuig op de E19 richting Breda in Sint-Job op de spitsstrook. Daar vertraag je 10 minuten. Op de N16 richting Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op andere plaatsen enkel kleine vertragingen. En in Eeklo blijft de N9, dat is de Molenstraat, door een gaslek nog altijd afgesloten tussen de Brugse Steenweg en de Goedhaltstraat.

we zijn helemaal in eclipse-thema vanavond. Dus ik stel voor dat we straks zo tegen het einde van het uur misschien ook een eclipse-song draaien. En ik weet dat je nu automatisch denkt natuurlijk aan Total Eclipse of the Heart. Maar het moet niet per se dat zijn. Allee, dat mag natuurlijk, dat is al een goede optie. Maar het kan heel breed gaan, hè. Denk aan songs met zon, maan, glasses, donker, licht, in alle talen dat je maar kan bedenken. De opties zijn eindeloos. Dus welke song past er volgens jou bij de zonsverduistering? Stuur het nu al door in de app van M&M. En zo meteen dan bellen we met iemand die wel op een hele speciale plek gaat kijken.

0: Bij ons is de eclips voor 90% te zien. Maar in andere plekken op de wereld is er wel ook een volledige verduistering. Zoals bijvoorbeeld in Groenland, in IJsland, in het Noordpoolgebied. Uiteraard ook in Spanje is een volledige verduistering te zien voor de volle 100%. En er zijn mensen die er al heel lang naar uitkijken. Zoals onder andere Matisse de Drie. Dag Matisse.
1: Dag Anke.
0: Hey, zeg, jij bent voorzitter van de Jongerenvereniging voor Sterrenkunde. En jullie zijn helemaal speciaal naar Spanje gereisd voor die eclips. Waarom?
1: Ja, klopt helemaal. We zijn de Jongerenvereniging voor Sterrenkunde en hebben allemaal een passie voor het heelal. Dus toen hoorden dat er een volledige zonsverduistering zou zijn, ja, toen moesten we wel naar hier komen. Het is de eerste die wij gaan meemaken, dus dat is de perfecte gelegenheid.
0: Ja, inderdaad, dat snap ik. Waar zitten jullie ergens nu in Spanje om te gaan kijken?
1: Nu zitten we in Noord-Spanje, nabij Soria.
0: Oké, is dat ook echt de beste plek in Spanje?
1: Een van de beste plekken als je ook de kans op bewolking in rekening neemt, ja.
0: Ah ja, maar daar heb je natuurlijk ook allemaal al over nagedacht. Dus daar gaan jullie echt een volledige eclips te zien krijgen. Dus voor de volle 100% gaat de maan daar dan de zon bedekken.
1: Nu zitten we in Noord-Spanje, nabij Soria.
0: Oké, is dat ook echt de beste plek in Spanje?
1: Een van de beste plekken als je ook de kans op bewolking in rekening neemt, ja.
0: Ah ja, maar daar heb je natuurlijk ook allemaal al over nagedacht. Dus daar gaan jullie echt een volledige

0: heel lang. Sommige van de organisaties zijn al 3 jaar bezig met deze reis te organiseren. Maar ook alle leden die mee zijn, die kunnen er heel hard naar uit. Oh, nee. En ook tijdens het kamp zijn er al heel actief mee bezig geweest. De zon waargenomen met telescopen. En ook gisteren hebben we nog eventjes naar boven gekeken. Oh, we kijken er allemaal heel hard naar uit.
1: Ja, wauw. Want hoe hebben jullie dan vandaag bijvoorbeeld toegeleefd naar die eclipse? Hoe bereiden jullie zich voor?
0: Ja, vandaag zijn we eigenlijk rechtstreeks moeten vertrekken naar de locatie zelf, omdat het super druk is overal in Spanje. Iedereen probeert op een heuvel te kruipen, omdat we de horizon moeten kunnen zien.
1: Ah ja.
0: Dus hebben we ons gisteren vooral voorbereid. En daar hebben we dan met telescopen naar de zon gekeken.
1: Oh, wauw. Amai, van waar komt jouw fascinatie zo voor de zon en alles wat er daarboven gebeurt?
0: Oh, ik heb het al van kinds af aan interessant gevonden dat er meer is dan enkel de aarde. Omdat je ook omhoog gaat kijken en dat iets is dat wij niet kunnen verstaan. Iets heel groots om ons heen.
1: Ja, dat snap ik. En dat is wel cool. Dus er is echt wel een kamp nu die zich daarmee bezighoudt om zo van die reizen en van die trips te organiseren.
0: Ja, klopt. Eigenlijk hebben we lokale afdelingen over heel Vlaanderen. En doen we allemaal aparte kampen en activiteiten. En soms doen we ook eens een nationale activiteit doorheen het jaar, zo'n stuk of 5. Maar nu met de zonsverduistering dachten we moeten toch eens met z'n allen samen op kamp gaan voor 1 groot avontuur.
1: Ja, maar hoe zot is dat zich al 3 jaar aan het plannen om deze zonsverduistering te zien. Hebben jullie dan vanavond ook nog een andere eclipse party of zo? Of hoe zien de uren nadien eruit voor jullie?
0: Onze eclipse party was gisteren. Want vanavond hebben we nog iets anders te doen. Het is namelijk ook het hoogtepunt van de Perseïden. Dat betekent dat er superveel vallende sterren zullen zijn. Dus na de eclipse trekken we nog naar een veld waar we onder de Melkweg vallende sterren zullen zien. Meerdere per minuut.
1: Oh ja, dat is waar, want dat had ik inderdaad ook gezien. Dus eigenlijk, stel nu dat je geen brilletje hebt, je kan de zonsverduistering toch niet zien. Dan is er natuurlijk nog de vallende sterrenregen, waarbij er inderdaad meerdere sterren vallen om de zoveel minuten of per minuut. Dus dat gaat ongelooflijk mooi zijn om te volgen. Dus dat gaan jullie heel de nacht dan ook bekijken daar samen.
0: Ja, klopt. Heel de nacht samen. En ook wat telescopen meenemen voor wat planeetjes of neveltjes aan de hemel te bekijken.
1: Amai zeg, Mathis, ik vind het zalig om jouw fascinatie voor de sterren en de zon en alles wat er rond hoort te horen. Merci om het er even te komen vertellen. Kan ik jou nog plezier doen met een leuke song?
0: Je mag sterrenstof opleggen als je moet.
1: Ah, wel, dat vind ik een zeer goede keuze. Dat gaan we zeker doen. Merci, Mathis, om hier even aan de lijn te komen. En veel plezier met de volledige zonsverduistering daar in Spanje vanavond. Hè.
0: Dank je wel.
1: Bye. M&M.

Oxy Dekker, ik zie hier heel veel songs binnenkomen die te maken hebben met de Eclipse Stars van Roxette, Sun Always Shines on TV van Milk Inc, Blackout van Milk Inc. Maar één song die vaak terugkwam was onder andere Diamonds van Rihanna. Onder meer Tom en Nina, Nick, Jolien, die hadden die allemaal aangevraagd. Dus voilà, bij deze. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Karel die zegt, ja nee, shine bright like a diamond. Het klopt niet, hè, want ze wordt verduisterd. Ja, ik snap het, Arno. Maar Nina die zei, ja, Diamond in the Sky van Rihanna zou supergoed erbij passen, omdat er daarna ook nog vallende sterren vallen. Dat is natuurlijk wel waar. Hè. Dus het past bij heel de beleving van vanavond. Zowel de zonsverduistering als alle vallende sterren die je nadien 's nachts nog kan zien.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
0: Goedenavond, het is 5:00.
2: VRT Nieuws.
0: Het Stijn de Vart.
3: De eclipskoort stijgt.
4: Ik heb dat nog nooit gezien, dus voor mij is het heel spannend om te kijken.
5: Mijn mama en papa hebben waarschijnlijk dat gezien, maar ik was er nog niet geboren en ik vind het spannend.
3: Ja, deze kinderen zijn op kamp in het domein Puijenbroek in Wachtebeke. Ze hebben al veel zin in de zonsverduistering van vanavond, de meest volledige eclips sinds 1999. Die start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In Genk in Limburg organiseren ze de nacht van de eclips op de Mijnteril in Waterschij. Ook Limburg-sfeerman Ruben Wijntjes zal er zijn en geeft tips over waar je de eclips het best kan zien.
6: Aangezien de eclips dus zal plaatsvinden tijdens zonsondergang, is het belangrijk om een open plekje te vinden met goed zicht op de westelijke horizon, daar waar de zon zal ondergaan. Het helpt om in een veld te gaan staan bijvoorbeeld, maar ook om je wat hoger te begeven dan de omgeving. En onze Limburgse terrels bijvoorbeeld, die lenen zich daar uitstekend toe.
3: Klanten van Belfius kunnen opnieuw betalen met hun bankkaart en ook opnieuw geld afhalen. Maar ze kunnen nog niet altijd inloggen op de app of de website. De bank zegt dat ze nog niet weet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. De storing bij Belfius begon rond de middag. De oorzaak is nog niet bekend. De Antwerpse politie heeft twee minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de twee op in Wilrijk toen ze veel te snel reden met een scooter.
7: De jongeren hadden ook de iPad en twee gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat ze mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meenemen. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
3: Eén minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. In Jemen in het Midden-Oosten zijn vorig jaar bij Amerikaanse aanvallen ook zeker 153 burgers gedood. Bijna 250 burgers raakten gewond. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bekendgemaakt in een rapport. De burgerdoden vielen volgens de Amerikanen bij 3 aanvallen: op een gevangenis waar Afrikaanse migranten opgesloten waren, op een haven en op een woonhuis. De Amerikanen wilden de Houthi-rebellen in Jemen treffen. Die worden gesteund door Iran en hadden zelf ook tientallen aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse schepen in de Rode Zee. Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om die zonsverduistering en de vallende sterren daarna te zien. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer, tot 35 graden. En volgens het KMI zitten we zo in de derde hittegolf van deze zomer. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel meer dan 25 graden. Die hittegolf eindigt wellicht pas zondag of maandag.
0: En we zitten intussen al over de 200 kilometer file, hè Mona?
8: Ja, op de E40 richting kust kan je lang in de file staan. Een half uur tussen Bernum en Loppem komt door een ongeval. Nog altijd één rijstrook versperd daar. Dan verlies je 10 minuten op de buitenring rond Gent van Laarden tot Merelbeke. Beter nieuws, want de weg is er vrijgemaakt. Rond Brussel op de binnenring 10 minuten filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Op de buitenring een half uur bij van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Richting Leuven gaat het 15 minuten trager op de E40 tussen Sterrebeek en de in Berthem. Richting Antwerpen kan je lang aanschuiven op de E19. Tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst verlies je een half uur. En dan 15 minuten bij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 35 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Op de N16 richting Willebroek verlies je 20 minuten aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
2: M&M.
9: Goed gedaan!
0: Zometeen een koppel die al 50 keer naar dezelfde vakantiebestemming gaan. Dat is veel, hè?

Olivia Dean. Ik las deze week een opvallend artikel over Ilse en Patrick uit Gent. Want die gaan deze zomer al voor de 50ste keer naar Egypte. Voor een maand betalen ze daar voor heel de familie €12.000. En dat is toch wel veel geld, vind ik, om dat dan 50 keer opnieuw te doen. Ik vind het heel zot. Maar blijkbaar vinden ze het gewoon daar de beste plek ter wereld. En als ze ergens anders op vakantie gaan, dan zeggen ze... het is toch niet hetzelfde als in Egypte. Dus ze vinden het gewoon plezant. Dus tuurlijk moeten Ilse en Patrick dat gewoon doen. Maar ik vond het zelf wel opvallend. Allee, ergens snap ik dat nog wel. Als je het heel goed vond en je wilt daar nog eens teruggaan. Soms leer je ook mensen kennen. En voel je je gewoon goed op die plek. Dan is het een soort van comfort dat je weet. Oké, ik ga volgend jaar gewoon nog eens naar hetzelfde. Want het was daar plezant. Dan gaat het dit keer ook nog eens leuk zijn om daar nog eens terug te komen. Maar 50 keer zou ik nu persoonlijk een beetje te veel vinden. Maar ik vraag me vooral af hoe dat bij jou zit. Zou jij meerdere keren naar dezelfde vakantiebestemming gaan? Of wil je graag elke keer iets nieuws proberen? Laat me weten in welk team jij zit in de app van M&M. Team, elke vakantie hetzelfde of meerdere keren hetzelfde. Of team, elke vakantie iets anders. Je mag het zeker even doorsturen in de app van M&M.

0: hier heel veel verschillende teams. Sommigen die elk jaar iets anders willen doen. Sommigen die ook al heel vaak naar hetzelfde zijn gegaan op vakantie. Welk team ben jij? Je mag gerust meepraten in de app van M&M.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: M&M.
3: This is the official sound of summer.
4: I'm on vacation.
5: Hey, het is Maureen hier. Ik ga op reis en ik neem mee een nekkussen. Oordopjes, want die was ik vorige keer vergeten. Extra powerbank, handig, mijn pas niet vergeten. En waar zijn mijn kinderen? Heeft iemand mijn kinderen gezien?
6: Mama,

0: where you gonna sleep op vakantie? Is dat altijd naar dezelfde plek? Of ga je liefst toch altijd naar iets anders op vakantie? Veel reacties hier in de app van M&M. Sarah Lust die zegt sowieso elk jaar iets anders. Daan Riquet die stuurt, wij gingen eens op vakantie naar een superleuke camping. Ondertussen zijn we er al 3 keer opnieuw geweest. Emily Leenaerts die zegt altijd naar hetzelfde. Ik ga al 10 jaar naar Tenerife. Amai, zot. Kelly Rousseau die zegt, ja, misschien wel dezelfde stad, maar een ander hotel. Want ik vind het heel leuk om nog nieuwe dingen te ontdekken. Maar liefst wel altijd naar een andere streek. Inge die gaat al 20 jaar naar Middelkerken. Ook heel plezant. Simon van Rozen die... Die zegt ook dat hij al heel vaak op reis is geweest. Maar dat gaan we straks nog eens even bijchecken. En Debbie die zegt paasvakantie hetzelfde. Alle andere vakanties toch nog iets anders. Mario Timmerman uit Torhout, hoe pak jij dat aan?
1: Goedemiddag, Anke. Wij gaan ieder jaar met onze camper op reis. En bij ons is dat de helft. De eerste weken trekken we rond. Gaan we nieuwe dingen bezoeken. Uit op terug. Als dat op voorhand. En dan de tweede helft van de vakantie is dat echt rust op camping. In het zuiden van Frankrijk.
0: Oh, man, dat is wel tof. En dat is elk jaar hetzelfde dat jullie dat zo doen?
1: Ja, dat is nu al het derde jaar dat we dat zo doen. Ja. Ja,
0: oké. Okay.
1: Ja.
0: Heb je daar al veel mensen leren kennen dan op die camping?
1: We hebben ondertussen al heel wat mensen leren kennen. Ja. Het is een kleine, gezellige camping met zwembad en al. Dus ja,
0: Oké. Wat maakt die camping dan juist leuker dan alle andere?
1: Het zijn echt gezellige uitbaters. We hebben hier alles wat er moet zijn. Het is hier rustig, ja. Het is hier, ja.
0: Maar.
1: Dat bezoeken dat we willen, ja.
0: Maar ja, voilà. Maar het is keigoed, Mario. We blijven van jou. Ben je er dit jaar al geweest dan?
1: Ja, we zijn hier nog altijd.
0: Oh, je bent er nu?
1: Ja, het is onze laatste week. Zondag gaan we naar huis.
0: Wow, leuk. Heb je daar een goed zicht, denk je, op de zonsverduistering vanavond?
1: Momenteel is het bewolkt. Het is er al een beetje aan het onweren, dus ik hoop dat het nog verbetert.
0: Oh nee, Mario. Oh, dat is stom. Dan ben je net op vakantie op je favoriete camping en dan ga je het missen misschien.
1: Oh. Misschien niet. Volgens de buienradar niet. Ik heb het al nagecheckt, dus hopelijk.
0: Oké, check. Gelukkig. Merci, Mario. Geniet toch van je vakantie daar, hè.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Ondertussen zie ik er ook berichtjes binnenkomen. Dominique die zegt, ik ben al 28 jaar al 100 keer naar Polen geweest. Dat is ook wel echt heel zot. En dan is er ook nog Simon van Rozen. Dag Simon.
2: Hallo, dag Anke.
0: Zeg, jij bent verslaafd aan Thailand, zo lees ik het hier. Hoezo?
2: Ja, toch wel. Er zei ooit iemand tegen mij om... als je ooit naar Thailand gaat, ga je verslaafd raken. En ik zei daarop, nee, dat kan niet. En toen heb ik het gewoon geprobeerd. En vanaf dat ik geland was, was ik meteen verkocht. Dus ja.
0: Dus hoe vaak ben je er al geweest?
2: Nu in januari zal het toch de 8e keer zijn.
0: Oh my god, wauw. Is het iets wat je dan elk jaar opnieuw doet? Of laat je even zo wat tijd tussen?
2: Ik probeer dat toch elk jaar te doen, omdat het gewoon geweldig is daar.
0: Okay. En ga je dan ook altijd naar hetzelfde hotel en zo? Of wissel je daar dan nog een beetje in af?
2: Ik heb toch redelijk veel gedaan in Thailand ondertussen, waardoor ik toch wel plekjes leren kennen heb en dan toch wel elke keer verlegd. Dus elke keer een ander hotel.
0: Oké. En in januari ga je al terug naar Thailand. Hoe lang gaat de reis zijn?
2: Dat zal 2 weken zijn, maar ik doe ook nog een stukje Cambodja erbij deze keer.
0: Toch
2: nog iets anders ontdekken, maar toch
0: nog een beetje anders. Dat is goed. Simon, merci en heel veel plezier op jouw reis, hè, binnenkort in januari.
2: Ja, dank u wel.

0: duurt nog. Zeg, Anke, in welk team zit jij eigenlijk? Ah, wel, dubbel een beetje. Ik zou wel graag, denk ik, nieuwe plekken ontdekken om op reis te gaan op vakantiebestemming. Maar als ik het ergens echt leuk vind, zou ik misschien ook wel durven om opnieuw er naartoe te gaan. Ik ben bijvoorbeeld ook al een paar keer naar Zuid-Afrika geweest en ik ben echt wel verliefd op dat land geworden intussen. Alleen spijtig dat het zo ver en zo duur is. Maar bon, dus een beetje allebei de teams. Ik snap allebei de kanten wel. Zeg Mona, zou jij liever naar één vaste vakantiebestemming gaan of altijd naar iets anders?
1: Goh, ik probeer toch ook wel altijd iets anders. Maar ik ga bijvoorbeeld keigraag naar de Alpen, maar dan ga ik telkens een ander plekje in de Alpen zoeken.
0: Ah ja, oké. Snap je? Okay. Ja, dat snap ik. Ja, dat komt hier ook vaak binnen in de app van MRM. Dus ik voilà. Snap het volledig. Allee. Mona, het is veel verkeer.
1: Ja, het is echt super druk. Het blijft maar druk deze week. Ik weet niet wat het is, maar het lijkt alsof de vakantie al voorbij is.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Exact. Ja, okay. Dus op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg nu gedeeltelijk versperd. Daar staat een defect voertuig en je verliest er toch zo'n half uur richting Antwerpen. Op de E19 een half uur bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 15 minuten aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Hinder op de A12 richting Antwerpen in Willebroek komt door een ongeval rechts. Verder vanaf Aartselaar zo'n 15 minuten bij. Op de Antwerpse ring naar Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Hetzelfde richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Naar Brussel 20 minuten filegolven op de A12 tussen Wilrijk en Strombeek. Rond Brussel op de buitenring 35 minuten bij. Dat is van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Richting Leuven gaat het 15 minuten trager. Dat is op de E40 tussen Sterbeek en de Werken in Berchem. Op de N16 richting Willebroek zo'n 20 minuten aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.

0: Rihanna. Als je intussen op vakantie bent op dit moment, dan wil ik dat heel graag weten van jou. Je mag gerust even de M&M-app opengooien en een fotootje sturen van waar jij misschien nu op vakantie bent. Hier in eigen land of ergens verder weg, maakt allemaal niet uit. Misschien ben je wel op kamp of ben je iets anders leuks aan het doen. Stuur even een fotootje van jouw vakantiebestemming door in die app van M&M en dan mag je van mij ook meteen een nummer aanvragen. Dus stuur het even door en dan ben ik heel benieuwd waar jij ergens uithangt op dit moment.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

0: big hit van deze week van Kygo.
1: M&M, de vakantielijn.
0: Ja, ik ben hier weer helemaal aan het wegdromen naar al die leuke vakantiebestemmingen die ik hier doorkrijg in de app van M&M. Mario die stuurt een fotootje door van op zijn camping daar in Frankrijk, die we daar net gebeld hadden. Hij heeft daar zicht op het zwembad. Jammer genoeg nu inderdaad bewolkt, dus hopelijk straks komt de zon er terug door om die zonsverduistering te zien. Ze zijn daar nu aan het aperitieven ook. Geniet ervan. Sid Kemal die stuurt ook nog een leuk berichtje door. Die gaat volgende week op vakantie om daar hun 1 jaar getrouwd te vieren in de Dolomieten. En hij stuurt ook al een trouwfoto door, die precies ook al is getrokken in de Dolomieten. Het is prachtig, echt waar. Ja, fantastische reis gewenst, Sid. En Sterre, die stuurt nog een foto door vanuit Schotland. Daar is het ook redelijk bewolkt, zie ik. Met de meer en de bergen. Dus daar kom je ook helemaal tot rust, volgens mij. En nog iemand die nu op vakantie is, is Charlotte uit Aalst. Dag, Charlotte.
2: Hey, dag Anke.
0: Hey, zeg, je bent op een familievakantie, vertel.
2: Ja, klopt. Ik zit hier nu in het mooie Lanzarote. Dat is een van de Canarische eilanden. En ik zie vooral een mooie turquoise zee voor mij, want ik ben aan het souvenir shoppen op dit moment.
0: Ja, hoe tof, hoe tof. Ja, en waarom komt de familievakantie daar? Want dat heeft wel een speciale reden dan.
2: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een verrassingsreisje voor mijn papa. Die wordt deze zondag 70 jaar en we gaan dat hier dubbel en dik vieren op Lanzarote met het mooie zonnetje in ons gezicht.
0: Wow. Oh, hey, applausje voor de papa. Wauw, amai, tof. Dus hij wist nog van niks voordat jullie vertrokken?
2: Nee.
0: Of?
2: Wel, hij wist het een paar dagen eerder, maar vorige week wist hij nog niet dat hij hier ging zijn.
0: Amai,
2: dat is toch wel een verrassing.
0: Oh, en wat was zijn reactie dan?
2: Ja, hij was toch wel heel blij, want hij zei altijd dat hij geen feest wou. Hij wou liever samen zijn met het gezin. En voilà, we hebben dat gedaan, maar dan wel niet in België, maar op het mooie eiland hier.
0: Amai, wat een zot verjaardagscadeau. Dus zondag gaat hij verjaren. Hoe gaan jullie die dag dan aanpakken voor hem?
2: We hebben nog een kleine verrassing. We gaan allemaal van die hangertjes en petten met het getal 70 aan hem geven. En zo mag hij in het restaurant van het hotel even gaan zitten. En dan hopen we dat er misschien nog een vuurwerkje op zijn dessert komt. We gaan dat allemaal wel regelen hier. Het wordt vooral een heel mooie dag met de familie.
0: Ja, uiteraard. Gaan jullie vanavond ook naar de eclipse kunnen kijken, of niet?
2: We hebben ook geen brilletjes, zoals zoveel in België ook. We hebben hier ook geen kunnen strikken. Dus ik denk dat we gewoon van de zon nog gaan genieten. Maar helaas geen eclipse voor ons vanavond.
0: Zo jammer. Maar hey, kijk, je hebt daar wel een fantastische vakantie, Charlotte. Dus merci om weer even aan de lijn te komen. En wens jouw papa daar nog een dikke verjaardagszoen van M&M. Geef dat maar aan hem, goed?
2: Doei. Dankjewel.

was ook de song die Charlotte nog had aangevraagd. Ja, heel leuk, hè, daar het Lanzarote. Heel veel plezier vanavond met die zonsverduistering. Ik hoop dat je goed gaat kunnen kijken straks. En dan wens ik jou alvast heel veel plezier met DJ Evelien de Bakker zo meteen vanaf 6 uur. Dit is toch Ava Max en Kings and Queens.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: Het pijnlijk moment hiervoor in Jonge. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier.
1: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella, XXL

0: fases zijn voort.
1: Nog een dik uur tot de start van de eclips.
2: Ik wilde met mijn dochter gaan, omdat ik dacht van we moeten erbij zijn. Want de volgende maak ik zelf niet meer mee.
1: Ja, deze mensen volgen de eclips straks van op een mijnterril in Limburg. Die zonsverduistering start rond 7:20 en duurt ongeveer tot 9:00. Op het hoogtepunt zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. In het noorden en het oosten van Spanje zal het een volledige zonsverduistering zijn. Koen Wouters volgt het in de stad Valladolid.
3: Hier op deze plek is er een totale eclips om 20:30. Die duurt een tweetal minuten. Ja, dan gaat het helemaal donker worden, dan valt de nacht meteen. De wind verandert van richting. De vogels stoppen met fluiten. Het wordt 5 graden kouder. Het is naar het schijnt een uniek natuurfenomeen.
1: De Antwerpse politie heeft 2 minderjarigen opgepakt die bankkaarten hadden gestolen bij een gepensioneerd koppel in Peer in Limburg. De jongeren hadden zich voorgedaan als politieagenten. De politie merkte de 2 op in Wilrijk toen ze veel te snel reden met een scooter.
4: De jongeren hadden ook de iPad en 2 gsm's van het koppel bij zich. De avond voordien bleek het koppel bezoek te hebben gekregen van valse politieagenten die zeiden dat ze mensen gehackt waren en dat ze hun toestellen, bankkaarten en bijbehorende codes moesten meegeven. De jongeren hebben dan vervolgens €2.500 afgehaald.
1: 1 minderjarige zit in een gesloten instelling en de andere is vrij onder voorwaarden. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar zal niet zomaar de volgende editie mogen organiseren als blijkt dat het land in een gewapend conflict verwikkeld zit of als de veiligheid tijdens het evenement niet gegarandeerd kan worden. De aanpassing van het reglement is er gekomen na discussies over de deelname van Israël door het conflict in Gaza. Israël eindigde dit jaar en vorig jaar op de 2e plaats. Nog nooit was het waterpeil van de rivier de Rijn in Duitsland zo laag en het waterpeil blijft ook zakken. Vrachtschepen kunnen daardoor bijna geen vracht meer vervoeren en ze kunnen zelfs vastlopen. Deze schipper is met zijn schip gestrand in Mannheim in Duitsland.
5: De lading aan bod is momenteel heel erg minimaal. Klanten die vinden het te kostbaar en het risico is natuurlijk ook aanzienlijk. Al ligt dat natuurlijk vaak bij de schipper zelf, hoeveel risico de schipper zelf wil nemen. De kosten wegen niet meer op tegenover het product maar wat wij vervoeren. Dus kiezen ze sneller voor vrachtwagens en treinen of ze stellen het uit zover het kan.
1: Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om naar de zonsverduistering en daarna de vallende sterren te kijken. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer tot 35 graden. En volgens het KMI zitten we in de 3e hittegolf van deze zomer. Sinds vorige zaterdag halen we in Ukkel meer dan 25 graden. Die hittegolf eindigt wellicht pas zondag of maandag.
0: 6:03 en het is nog altijd mega druk onderweg, Mona.
6: Ja, inderdaad, want op de E40 richting Frankrijk is bij Jabbeke de weg volledig versperd door een brandend voertuig. Je verliest daar 3 kwartieren al vanaf Beernem. Vermijd die omgeving. Vanuit Brugge rij je best om via de E403, vanuit Brussel via de E429 en vanuit Gent via de E17. Op de E314 richting Genk is ter hoogte van het park Midden-Limburg links afgesloten. Ook daar vertraag je 35 minuten vanaf Zolder. Maak er een reddingstrook. Naar Antwerpen 35 minuten bij tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. 20 minuten vanaf Massenhoven. En hinder richting Antwerpen in Willebroek op de A12 komt door een ongeval rechts. Verderop vanaf Aerts naar zo'n 10 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland verlies je 1/2 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Daar staat een defect voertuig. Naar Kortrijk zo'n 15 minuten aanschuiven tussen Kalken en Gent-Brugge. Rond Brussel op de buitenring 1/2 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de binnenring 1/2 uur van Beersel tot in Vorst. Komt door een ongeval op de rechter- en middenrijstrook. Maakt daar dus zeker reddingstrook. Richting Leuven nog 10 minuten trager rijden op de E40 tussen Sterrebeek en de Werken in Berthem. Op de N16 richting Willebroek 1/2 uur bij aan de Werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. M&M.
0: Of je nu een eclipsebrilletje hebt of niet, gelukkig geen enkel gezondheidsrisico hier vanavond met Avicii en jouw nummer 1 uit de M&M 50. The official sound of summer. M&M.

Berichtje van Leia Geens uit Antwerpen in de app van M&M. Ik heb nog last minute 2 brilletjes kunnen scoren. Dus nu onderweg naar de ouders om hen ook een brilletje te bezorgen. Zodat ze toch ook beurtelings kunnen kijken naar die eclipse. Heel veel plezier ermee. M&M. Rate the song. Als je er veilig een foto van kan nemen, stuur maar door in de app van M&M. Straks dat ik ook een beetje kan meegenieten en meekijken. Maar jouw mening over de zonsverduistering, die mag even parkeren tot straks. Want dat gaat straks na 7 uur trouwens beginnen. Nu mag je terug klaarzitten met je cijfer op 10 voor onze Rate the Song. Nog altijd die samenwerking tussen Karol G en Bruno Mars, Still. Het is een zeer gevoelig nummer met heel veel emotie. Pakt het jou mee, ja of nee? Je mag het vertalen nu in de app van M&M met jouw getal. Rate the Song.

verschillende cijfers op 10 die binnenkomen in de app van M&M. Nathalie die stuurt een 8 door. Stefanie die stuurt dan weer een song om mee in slaap te vallen. Voor mij een 2 op 10. Patrick die is dan wel weer overtuigd. Een dikke 9 op 10. Alana vult aan met een 1 op 10. Saai. Peter die, die stuurt een 50%. Dus ja, dat is een 5 op 10. Zita die gooit er nog een 0 op 10 bij. Ik heb liever de uptempo versies van Bruno Mars. En Jeroen een 2 op 10. Ik zit echt niet in de vibe voor zo'n nummer. Dus ik laat het zeer graag passeren. Dus als ik het allemaal samen gooi... Ja, dat is net minder dan 5 op 10. Voor Still van Bruno Mars en Karol G. Betekent dus dat hij die morgen vroeg niet gaat terughoren in Rate Song bij Robin Keijhart in de ochtendshow, maar wel een nieuwe.

Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb het gevoel alsof ik de enige sukkel ben zonder eclipsbrilletje vanavond. Het ding is natuurlijk, ik zit hier in de studio, maar mijn plan is scherp voor straks. Ik ga toch even door het raam kijken naar beneden om te zien of andere mensen aan het kijken zijn. En

0: de held van jouw woensdagavond in de vorm van Oscar and the Wolf met The Warrior. Ja, op dit moment nog altijd zeer druk onderweg. Nog altijd rond de 200 kilometer file, Mona.
1: Ja, inderdaad. En dat komt door een ongeval op de E40 richting Frankrijk bij Jabbeke. De weg is daar volledig versperd door een brandend voertuig. En je verliest nu 1 uur vanaf Bernum. Vermijd de omgeving. Vanuit Brugge rij je om via de E403. Vanuit Brussel via de E429. En vanuit Gent via de E17. Nog richting kust. 10 minuten aanschuiven op de E40 bij Erpenmeer. Hinder op de E314 richting Genk ter hoogte van Park Middelim. Links is daar afgesloten en je vertraagt 40 minuten vanaf Zolder. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Richting Antwerpen op de E19 een half uur bij tussen Mechelen-Zuid en De Werken in Rumst. 15 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. En hinder op de A12 in Willebroek komt door een ongeval rechts. Op de Antwerpse ring naar Gent zo'n 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland toch nog 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Kortrijk 15 minuten bij tussen Kalk en Gent-Brugge is dat. Op de buitenring rond Brussel verlies je nog 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot in Jette. Op de N16 richting Willebroek ook zo'n 20 minuten aan De Werken in Temse. En op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: De beste wachtmuziek richting de eclipse, die krijg je hier bij M&M met zometeen weer een heerlijke zomermix van DJ Magic.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Amai, maar je bent er zo klaar voor. Roeland stuurt een foto door van twee vrouwen die superhard zitten te wachten met de eclipsbril en met een grote smile. Ze zijn er klaar voor. Hier in Spanje stuurt hij door. Geniet ervan, van die eclips van

moet eerlijk zijn. Even moeten wennen aan deze Teddy Swims, maar nu helemaal fan van Mr. Know-it-all. Net zoals Nathalie, want ze heeft ook 5 hartjes doorgestuurd bij deze Teddy Swims.

0: en zilver op het EK zwemmen. Meer daarover zometeen.
1: 1996.
2: Heel onbezorgde andere tijden.
1: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
3: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Marc Dutroux.
2: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
4: Dat ik ook echt.
1: Kon één moordzaak ons land zo veranderen?
2: Er is een voor- en een na Dutroux.
1: De VRT Nieuws podcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Marc Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Hey, goedenavond. Het is 7 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Stijn de Vart.
3: Ons land heeft zo net een medaille behaald op het EK zwemmen. Roos van Otterdijk won zilver op de 50 meter vlinderslag. Simon van Klaabeke, was het spannend?
4: Ja, van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dicht bij het goud, tot naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was amper 700ste van een seconde. Maar met een tijd van 25-12 klokte van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. De 21-jarige van Otterdijk heeft op dit EK nog verschillende medaillekansen. Haar grootste kans ligt op de 100 meter vlinderslag, waar ze haar Europese titel zal verdedigen.
3: Dankjewel, Simon. En over een kleine 20 minuten is het zover. Dan start de zonsverduistering in ons land. Op heel wat plekken komen mensen samen om die te zien, zoals in Genk in Limburg. Daar organiseert de Sterrenwacht een speciale eclipsavond op de mijnterril van Waterschei. Deze mensen willen daar absoluut bij zijn.
1: Het is iets wat je maar één keer of een paar keer hooguit gaat meemaken in je leven. Dus dat is iets unieks om mee te maken.
5: Dat is speciaal. Dat is maar één keer, hè.
6: I come from Brussels, but I was looking for this place. Because in Brussels you have many buildings, so you can see this perfectly.
5: Je maakt dat niet elke keer mee, hè. En naar Spanje gaan was een beetje te ver.
3: In het onderzoek naar de dood van de 7-jarige Hamza uit Merchtem in Vlaams-Brabant blijven zowel de oom, de moeder en een vriendin van de moeder in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom wordt verdacht van de moord zelf en de moeder en de vriendin van schuldig verzuim. Hamza werd vorige week doodgevonden in een appartement in Merchtem. De oom zegt nu dat enkel hij verantwoordelijk is voor zijn dood. De advocaat van de moeder had gevraagd aan de rechtbank om de vrouw vrij te laten om de begrafenis van de jongen te regelen, maar dat gebeurt voorlopig dus niet. De drie blijven een maand langer in de cel. Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het Eurovisie Songfestival. De winnaar zal niet zomaar de volgende editie mogen organiseren als blijkt dat het land in een gewapend conflict verwikkeld zit of als de veiligheid tijdens het evenement niet gegarandeerd kan worden. De aanpassing van het reglement is er gekomen na discussies over de deelname van Israël door het conflict in Gaza. Israël eindigde dit jaar en vorig jaar op de tweede plaats. En de transfer van Romelu Lukaku naar de Turkse voetbalclub Fenerbahçe is nu helemaal afgerond. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Fenerbahçe zou zo'n 6 miljoen euro betalen voor de Rode Duivel. Lukaku zegt in een videoboodschap dat hij blij is voor een club met zo'n mooie geschiedenis te mogen spelen.
7: Dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
3: Vanavond en vannacht helder weer, dus ideaal om naar die zonsverduistering te kijken. Morgen en vrijdag wordt het nog warmer tot 35 graden.
1: Het is echt even spannend als aftellen op 31 december naar het nieuwe jaar. Bijna eclipstijd, nu wel altijd voor another.
8: The official sound of summer. M&M.

0: Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

meest hyperactieve nummer uit de Nillies, denk ik. Alphabeat, Fascination. En ik denk dat nu iedereen gefascineerd naar boven aan het kijken is. Want het is 19 minuten na 7. Dus al 1 minuutje de EK.

0: need you, oh God.
1: The Beautiful Things. Ja, buiten. Ik ben het via een livestream aan het volgen. It's beautiful, things that I've got. En straks ook nog een beetje zonneschijn dankzij Henri PFR. De problemen op de weg die zijn te vinden op de E40 richting Frankrijk, want daar is bij Jabbeke de weg nog altijd volledig versperd. Dat komt daardoor die uitgebrande vrachtwagen. M&M. Evelien de Bakker. M&M.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
3: Mannekes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
2: Hoe maak je het? Samen met Gamma. Gamma. Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

ik moet heel eerlijk zijn dat ik een beetje jaloers ben op iedereen die nu met zo'n gek brilletje of met een eclipse brilletje naar boven aan het kijken is. Want ik zie op de livestream dat het toch meer en meer indrukwekkend wordt. En Melijn de Pauw, 23 jaar uit Assen, die heeft ook een berichtje gestuurd. Ik ben momenteel op Kazoo-kamp in Spanje liever. En we gaan zo meteen met de hele groep 15, 16-jarigen naar de eclipse kijken. In België is het leuk, maar hier met 99,5%. Dus ja, dat wordt daar zeer gezellig. En ook onder andere Lindsay, die heeft een berichtje gestuurd aan de Westerschelde in Nederland. Staat ze daar ook klaar. Net zoals Gilbert, ook vanuit de pick-up. Veel plezier daar.

Cameron Whitcomb op jouw woensdagavond. Met Medusa, 13 minuten voor 8. En op dit moment gaat Timbaland mega viraal. Hoe dat komt, dat vertel ik je zometeen na Bebe Rexha en Faithless New Religion. Deep in the-

bak viraal. Of ja, ik weet eigenlijk niet of dat supergoed is voor je camera. Maar dat zijn andere details. Maar een paar dagen geleden ging echt een filmpje viraal van de Amerikaanse producer Timbaland. Toen hij aan het optreden was op een Pools festival. Allee, ja, het is te zeggen optreden. Veel was die man eigenlijk niet aan het uitsteken. Het enige dat hij deed was hey of ey meezingen. Het is echt, het is mega hilarisch.

En bij die EEE, daar bleef het dus bij. Een beetje ongemakkelijk, denk ik wel, als je op dat podium staat. Maar Bolt Timbaland is er wel compleet viraal mee gegaan. Dit is nog eens die samenwerking uit The Nillies met Carrie Hilson. Ja.

0: Het is 8:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Zometeen bereikt de zonsverduistering haar hoogtepunt in België. Om 8:13 zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Amorie de Mulder, jij staat op de oude mijnterril van Waterschij bij Genk in Limburg, waar de Volkssterrenwacht een kijkavond heeft georganiseerd. Hoe is de sfeer daar?
1: Ja, het is hier fantastisch. Hè. Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt. Hè?
2: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt straks.
0: Bedankt, Amorie. Geniet er nog van. En er is vanavond ook een eclipse. Vlucht. Een Airbus A320 vliegt met zo'n 100 passagiers van Brussels Airport naar het westen van het Verenigd Koninkrijk. Zij kunnen de zonsverduistering van zo'n 96% daar vanuit de lucht bekijken. En iedereen heeft zo zijn eigen motivatie om dat mee te maken.
3: Je ziet de maanschaduw passeren eigenlijk van de ene kant tot de andere kant. Iets wat je op de grond niet kan zien. En ook omdat je op 11 kilometer hoogte zit, schijnt dat je ook heel goed het kleurenspel kunt zien. Verandering van de kleur van de lucht.
4: Wij verwachten een unieke belevenis die we gelukkig met z'n tweeën kunnen delen deze keer. Want eclipse van 99, dan waren we er allebei al wel, maar niet als koppel. Dus dit is voor ons nu een extra bonus.
0: En wil je het hoogtepunt zelf nog zien, dan heb je nu nog exact zo'n 11 minuten om je naar buiten te redden. In Stavelo in de provincie Luik zijn 3 personen licht gewond geraakt door een explosie. Die gebeurde nabij de watervallen van Co. Het pretpark Plopsaco, dat vlakbij ligt, werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de lokale overheid werd de ontploffing waarschijnlijk veroorzaakt door een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft de plaats van de ontploffing afgezet. En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Simon van Glabbeke.
5: Roos van Otterdijk startte zoals gebruikelijk ontzettend sterk. En in de laatste slagen kwam ze nog heel dichtbij het goud dat naar de Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström ging. Het verschil tussen goud en zilver was 700ste seconde. Maar met een tijd van 25:12 klokte van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record. 40 minuten later zwom van Otterdijk ook nog de halve finale van de 50 meter rugslag. Maar daar strandde ze op 300ste seconde van een finale plaats. Op de 200 meter vrije slag kon Sarah Dumont zich wel plaatsen voor de finale, dankzij een nieuw Belgisch record.
0: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus voor die zonsverduistering. En ook voor veelvallende sterren vannacht die te zien zullen zijn. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be. M&M.
6: Op weg naar het hoogtepunt van de eclipse, met ook het hoogtepunt in de playlist misschien wel voor een Meteor en Disco Lines nu. The official sound of summer. M&M.

0: summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

aan het zoeken naar de nooduitgang, een meteor, maar ook naar de titel van M&M Zomerhit. Je kan nog altijd op hem stemmen natuurlijk via de app van VRT Max. Ondertussen vind ik het wel heel bijzonder. Ik heb het raam van de studio opengezet en ik zie dus inderdaad dat het zo donkerder is buiten. Als jij kan kijken met een eclipsebrilletje, over 3 minuten het hoogtepunt. Dus zorg ervoor dat je het zeker hebt meegemaakt.

van de eclipse is het al uitkijken naar het volgende hoogtepunt van vanavond. Op het EK Atletiek, naar de finale van de 400 meter horde. Paulien Kokuit kan daar misschien wel eens een medaille pakken. En alles volg je via VRT Canvas.

Zometeen zijn we passagier bij Alex Warren. Maar eerst naar de E40 richting Frankrijk, want daar is bij Jabbeke de weg nog altijd versperd. En dat komt daardoor die uitgebrande vrachtwagen. M&M. Evelien de Bakker.

Ik denk dat heel veel mensen wel eens passagier zouden willen zijn bij Alex Warren, Passenger, op jouw woensdagavond. M&M. Maar ook de fans van Bruno

Het is meer dan een mooie avond met een eclipse erbij. Met ook zilver op het EK zwemmen voor Roos van Otterdijk op 50 meter vlinderslag. En wie weet nog medailles op het EK atletiek. Want nog heel veel Belgen die in actie komen. Onder andere Eli Bakari op de 110 meter horde. Dat is zometeen al. En Paulien Kokuit, die is er ook nog bij op de 400 meter horde.

De zeer vrolijke soundtrack van Toy Story 5 van Taylor Swift. I knew it, I knew you. En het wordt alleen nog maar beter met straks na 9 uur Magic Summer. Een uur lang de leukste

0: 9 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Over zo'n 5 minuten is de gedeeltelijke zonsverduistering voorbij in ons land. Om 7:45 daarnet bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Op heel veel plekken hebben mensen de zonsverduistering samengevolgd. In Genk, in Limburg bijvoorbeeld, organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschij. Meer dan 1000 toeschouwers kwamen daarop af. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
1: Ja, het is hier fantastisch, hè. Er is echt heel veel volk opgedaagd. Minstens 1000 toeschouwers hadden ze gehoopt bij de Volkssterrenwacht. En dat lijkt zeker gelukt te zijn. Heel veel gezinnen ook hier. Ik heb er ook eentje naast mij staan. Ja, jullie hebben er echt een uitstapje van gemaakt, hè?
2: Wij hebben daar een familieuitstapje gemaakt met mijn zus en mijn tantekinderen. En hapjes meegebracht, fijn deken meegebracht en de fijne gezelschap.
1: Ja, en dat is echt de moeite, zo blijkt. Het lijkt voorlopig, als je door het eclipsbrilletje kijkt, alsof de maan een grote hap van de zon heeft genomen en die stukje voor stukje verder opeet om straks dan voor 90% de zon te bedekken. Als je door het brilletje kijkt, dan lijkt de zon eigenlijk meer op een nieuwe maan, een kleine sikkel. Het wordt hier donkerder en donkerder. En ja, dat geeft toch een speciaal gevoel. Benieuwd naar het hoogtepunt.
0: In Spanje was de zonsverduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten van het land. Koen Wouters was erbij in de buurt van Valladolid, waar het hoogtepunt om 8:30 viel. En het was bepaald indrukwekkend, zei hij.
3: Het duister valt hier gewoon recht op mij. Het wordt aarde donker. Ik heb dit zelf nog nooit meegemaakt, zo'n totale zonsverduistering. Je hoort de mensen juichen. Ik draai mij even om. Het is helemaal donker. Ik kan zonder brilletje in de zon kijken. Die zon is totaal afgedekt. Het is duister. Ik zie de eerste sterren. Ik zie de planeten. Ik denk dat ik in de verte Venus zie. Het staat hier in de wijde omgeving ook vol windmolens. En plots zie je al die lichtjes van die windmolens flikkeren. Het wordt ook koud. Zeker 4-5 graden kouder dan daarnet. Doodstil, je hoort het.
0: En op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde net als 2 jaar geleden zilver op de 50 meter vlinderslag. En daar was ze heel tevreden mee.
4: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat. Maar het moest even wel, maar mooi heeft zijn blaas vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt. Van, we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten. Het was echt super fijn.
0: Vanavond en vannacht helder weer bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag wordt het erg warm. 30 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.
5: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alette Korte. Ondertussen is de zon onder, maar de gedeeltelijke zonsverduistering heeft op verschillende plaatsen in België veel toeschouwers gelokt vanavond. In Genk in Limburg bijvoorbeeld organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de oude mijnterril van Waterschijn. Amaury de Mulder keek mee.
1: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
2: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschijn zit afgelopen. Vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
3: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
2: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon. Tot er maar een klein oranje randje overblijft.
4: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk als je brilletje oppast. Was het heel duidelijk, maar toch kwam de zon nog fel door. Dus ja.
5: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
2: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
3: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
0: In de gemeente Wellin in de provincie Luxemburg woedt nog steeds een natuurbrand die ontstond in de vooravond. Er is voorlopig zo'n 30 hectare opgebrand, vooral weides. 3 huizen werden ontruimd en ook vee dat op weides stond kon in veiligheid gebracht worden. Het vuur is nog niet volledig geblust, maar breidt zich voorlopig niet verder uit. Daarom is het gemeentelijk rampenplan dat een tijd van kracht was weer afgeblazen. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen waren. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
6: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land morgenochtend voorlopig stilgelegd. Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil van de rivier de Donau historisch laag. En water van die Donau wordt gebruikt als koelwater bij kerncentrales. Eerdere reactoren in Roemenië werden de voorbije weken al stilgelegd, maar nu dus ook de laatste. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil in de buurt kunstmatig omhoog te krijgen om het uitschakelen van de reactor te vermijden, maar dat is mislukt. De centrale zorgt voor een vijfde van de Roemeense stroom. De regering vraagt aan gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken de komende tijd. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Daniël Segers als 8e en laatste geëindigd in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig fit voor deze finale. In de paardensport is het Belgische dressuurteam 4e geworden op het wereldkampioenschap in het Deinse Aken. Dankzij die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En in het voetbal tenslotte is de Spanjaard Xavi Hernandez, de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Vanavond en vannacht helder, bij zo'n 14 graden. Morgen en vrijdag erg warm, 30 graden aan de kust, 35 in het binnenland. Meer op 14nieuws.be.

0: is 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Honderdduizenden mensen hebben in heel België vanavond naar de hemel gekeken voor de gedeeltelijke zonsverduistering. Op heel veel plekken deden ze dat samen, in Genk, in Limburg bijvoorbeeld. Daar organiseert de volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschijn. Deze mensen waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring om hier te zijn. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ik ben blij dat ik er vandaag was.
0: In Jemen, in Azië, zijn volgens de regering vandaag tientallen Houthi-rebellen gedood. Het leger zegt dat het intensieve artillerie- en drone-aanvallen heeft uitgevoerd op posities waar veel Houthi-strijders verbleven. De Houthi's zelf hebben nog niet gereageerd. De Houthi-rebellen worden gesteund door Iran en voeren een gewapende strijd tegen het leger en de regering van Jemen, die dan weer de steun krijgen van Saoedi-Arabië. De voorbije week hadden Houthi's tientallen soldaten gedood en vielen ze ook vrachtschepen aan in de Rode Zee. Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Koekuyt als vierde geëindigd op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het uiteindelijk nog moeilijk. Koekuyt evenaarde wel haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Paris Saint-Germain heeft zo net de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Aston Villa. Dat is dan weer de Europa League winnaar. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens de Somaliër Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal werd hij door de Amerikaanse douane het land niet binnengelaten, waardoor hij uiteindelijk geen matchen kon fluiten. En nog in het voetbal is de Spanjaard Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlandse elftal. Xavi is vooral bekend als gewezen middenvelder van FC Barcelona. Hij volgt bij Oranje Ronald Koeman op, die na een teleurstellend WK onlangs zelf opstapte. We krijgen een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. Veel zon dus en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het weekend minder heet en dan is er lokaal kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. En dat werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Berlin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd uit voorzorg. En vee dat in enkele weiden stond kon ook tijdig weggehaald worden. Er wordt nog geblust. Lust in Wellen, heel de nacht nog, maar de brand zelf breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk om de 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen gaat. Koen Braakman.
1: De 2 wandelaars afkomstig uit de Kempen waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: De meest verregaande verduistering van de zon in ons land sinds 1999 is voorbij. Rond 8:15 woensdagavond was 90% van de zon bedekt door de maan. Zo'n 100 Belgen stapten ook het vliegtuig op voor een eclipsvlucht. Collega Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
2: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
3: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland. Waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
4: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
3: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
5: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
6: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van, oh. Ja, vind het echt fantastisch.
3: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
7: We zijn nu eigenlijk hier de lux aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
0: En na de gedeeltelijke zonsverduistering is het nu de beurt aan veel vallende sterren aan de hemel. Want vannacht trekken de Perseïden voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
8: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes. Die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. Ja, en zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
0: Op het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham is Pauline Kukkuijt als 4e geëindigd op de 400 meter horde, net naast het podium dus. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het dus moeilijk. Kukkuijt evenaarde wel haar persoonlijk tijdsrecord, maar reageerde toch teleurgesteld.
9: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten, dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo en te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
0: Romelu Lukaku is vanavond aangekomen in Turkije en bij aankomst werd de Rode Duivel verwelkomd door honderden uitzinnige supporters van zijn nieuwe club, het Turkse Fenerbahçe. Lukaku komt over van het Italiaanse Napoli. Lukaku zei in een videoboodschap, voordat hij het vliegtuig opging, dat hij blij is dat hij voor een club met zo'n mooie geschiedenis zal mogen spelen.
10: Dear Fenerbahçe fans, it's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history.
0: En nog in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen vanavond. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 de Europa League winnaar Aston Villa. Een heldere tot licht bewolkte nacht tussen 11 graden in de Ardennen en 20 elders. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer, veel zon en heel hoge temperaturen tussen 30 en 35 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Sommeleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op een weg in het bos in brand vloog. Niemand raakte gewond. En in Wellin, in de provincie Luxemburg, ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon tijdig worden weggehaald. Er wordt nog geblust in Wellin, maar de brand breidt niet verder uit. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van 2 Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om 2 vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
1: De 2 wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht. En ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de 2 Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is nu 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze verdedigde de beslissingen van Trump fanatiek en beschuldigde media er geregeld van nepnieuws over de Amerikaanse president te verspreiden. Wie haar opvolgt als woordvoerder van het Witte Huis is nog niet bekend. Na de gedeeltelijke zonsverduistering van gisteravond kunnen we deze nacht nog genieten van veel vallende sterren aan de hemel. De Perseïden trekken namelijk voorbij. Dat is de grootste meteorenregen van het jaar. Limburgs weerman Ruben Wijntjes.
2: De Perseïden worden eigenlijk veroorzaakt door een zwerm stofdeeltjes die zijn achtergelaten door een komeet, Swift-Tuttle. Die deeltjes die komen met een snelheid van 213.000 km per uur onze atmosfeer binnen. Die lichten door verbranding heel kortstondig op. En dat zien wij dan als vallende sterren. En zo zijn er dus enkele tientallen per uur te zien.
0: Kijken kan, want de hemel is gelukkig helder vannacht en de temperatuur blijft ook nog aangenaam, minstens 12 graden. Daarna krijgen we een dag met veel zon en tropische temperaturen tot 35 graden. Ook vrijdag nog zonnig en heet, in het weekend nog hoogstens 29 graden en kans op regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. Aanleiding is onder meer de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage- en sabotageacties uitvoert. De wet is nog niet definitief. De Bundestag, het Duitse parlement, moet hier ook nog over stemmen. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben. Zoals de Gestapo tijdens het Nazi-regime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt eind deze maand. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze is 28 jaar en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerster.